0: verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

0: van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschatten terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: 1 Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: andersom. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C Theater.
1: We gaan het hebben over een theatervoorstelling bij de stichting Momo Theaterplaats in Ereveen. Die is eigenlijk jaarlijks wel even te gast bij ons en dat vinden we heel leuk. Dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni is er een dubbele theatervoorstelling. En die onder de titel In je schild en naar Stichting Momo. Wie is dat? Ik doe even de introductie voordat ik met Rienk Munneke ga praten. Die maakt theaterproducties en kunstzinnige projecten in een warme en hechte gemeenschap. Ze bieden mensen met een verstandelijke beperking een creatieve, inspirerende dagbesteding waar iedereen vanuit zijn eigen tempo en mogelijkheden kan groeien. Talentontwikkeling, zelfvertrouwen en plezier staan centraal. En kunstzinnige beleving en zorg voor elkaar is ook heel belangrijk. Samen maken we kunst en zorgen we voor elkaar. En we treden op in onze eigen zaal en op locatie. Rienk Munneke, jij bent als regisseur betrokken bij Momo. Wat betekent Momo eigenlijk?
2: Momo is een... De naam Momo komt eigenlijk uit het boek Momo en de Tijdspaarders van Michael Ende. Uh-huh. Momo is eigenlijk de hoofdpersonage uit het boek. Uh-huh. Het is een hoofdpersonage die in het dorpje komt en in het dorpje een luisterend oor is voor iedereen die dat nodig heeft. Dus als er een gedoetje is, of een probleempje is, of een ruzietje is, of een ongemakje is, dan zeggen de dorpsgenoten allemaal van ga even naar Momo. En dan komt het allemaal goed. En dan is Momo degene die eigenlijk naar het probleem luistert. En terwijl ze naar luistert, lost het probleem zichzelf op. Dus ze neemt de tijd om te luisteren naar de mensen. En dat is eigenlijk ook iets wat wij bij Momo zelf, theaterwerkplaats...
1: Dus jullie theaterwerkplaats is vernoemd naar het boek? Naar de boeken? Ja, het zijn meerdere boeken, heb ik begrepen, hè?
2: Momo de Tijdspaarders is één boek.
1: Okay.
2: Van Michael Ende.
1: Ja. Ben jij buiten je rol als regisseur ook nog op een andere manier betrokken? Als een bezorgprofessional bijvoorbeeld?
2: Ik kom oorspronkelijk wel uit de zorg. Ja. Daarna ben ik vrij snel het theater ingegaan als regisseur. Mm-hmm. Regieopleiding en lichttechnieker. Dus ik heb zeker wel ook een zorgachtergrond. En dat heb je, dat nemen we ook wel mee de vloer op. Maar over het algemeen proberen we ook als de vloer altijd wel andere zorgprofessionals aan toe te voegen.
1: Ja, ook al heb jij er heel veel ook wel zelf affiniteit mee, hoor ik.
2: Ja, ik heb er zelf ook wel best wel veel affiniteit mee. Maar het is altijd lekker als er nog iemand bij is die op de vloer.
1: Tuurlijk, ja, snap ik.
2: Wij noemen dat dan een spelbegeleider. Die als spelbegeleider op de vloer aanwezig is.
1: En toen je die theater of die regisseuropleiding deed, had je meteen het idee, ik ga met deze doelgroep werken?
2: Nou, het was eigenlijk een beetje andersom. Want ik zei al, ik ben eigenlijk begonnen als SPW. Dus ik ben als stage begonnen.
1: Ja.
2: En ik heb daar eigenlijk het vak theater ontdekt. En dat heeft me helemaal warm gemaakt. En daar ben ik helemaal ingedoken sindsdien.
1: Ja, en toen ben je er niet meer weggegaan.
2: Nee, ik ben er niet meer weggegaan.
1: Dat is een goed teken. Ja, leuk. Die Momo Theaterwerkplaats, is dat nou een dagbesteding voor mensen met verstandelijke beperking? Of komen ze één keer per week daar?
2: Dat is heel verschillend. Ja. Het zijn officieel op papier wel een dagbesteding, dat klopt. Mm-hmm. Maar in onze naam zit niet voor niks werkplaats. Omdat wij toch wel echt een werkplaats zijn waar we werken aan het maken van theater op allerlei disciplines. Denk ook aan decor, muziek, zang, film, atelier, kostuums, requisites, et cetera. Dus de hele, het assortiment, daar werken we aan.
1: Ja, en zelfs dans zag ik op jullie website. Leuk hoor.
2: Ja.
1: Klopt dat?
2: Sommige spelers die zijn er inderdaad één dag. Sommige zijn er vier. Dat is heel erg.
1: Dinsdag 2 en donderdagavond 4 juni zijn er twee verschillende voorstellingen te zien. Ben je bij beide voorstellingen betrokken geweest als regisseur?
2: Ja, ik ben de regisseur van een van de voorstellingen. De voorstellingen naar de Steeg van Tijd.
1: Ja, dat zag ik op de website.
2: Die doe ik.
1: Met Eva Vree.
2: Ja, met Eva Vree, ja. Dat is mijn productie eigenlijk. Die zetten wij neer.
1: En dat is dus gebaseerd, wat jij net al vertelde, op het boek Momo en de Tijdspaarders.
2: Ja, want bij Momo zijn we inderdaad alweer 20 jaar later. En we hebben een beetje een traditie gekweekt. Ongeveer om de 5 jaar het boek er weer bij pakken. En het boek weer gebruiken als inspiratiebron.
1: Ja.
2: Dus ook dit jaar hebben wij alle groepen bij Momo hebben het boek erbij gepakt. En als inspiratiebron gebruikt.
1: Ja.
2: En inderdaad, de twee voorstellingen die de komende week zullen opgevoerd worden. Die zijn inderdaad ook gebaseerd daarop.
1: Ja, ja, leuk. Hoe gaat dat maakproces? Ben jij een regisseur die ook organisch kijkt? Wat zit er in die mensen? Oh, dan ga ik dat toepassen? Of ben jij vrij strikt wat er moet gebeuren?
2: Nee, ik heb altijd eerst een onderzoekfase waarin ik samen met mijn spelers lekker het thema induik. Lekker dingen gaan onderzoeken en probeer ook in door middel van theater en spel onderzoek te doen van, nou ja, in dit geval, hè, wat is nou eigenlijk tijd? Ik bedoel, je hebt tijd van de klok, ja, maar je hebt ook een beleving van tijd. En wat zijn die twee verschillen nou? En nou ja, daar zijn wij eigenlijk gewoon op de vloer zijn we mee aan het onderzoeken gegaan. Mm-hmm. En op een gegeven moment creëer je daar materiaal uit. En dat materiaal, we proberen een beetje aan elkaar te plakken tot scènes. En van die scènes komen in de regiefase. En dan ga ik wel wat strenger zijn. Want dan gaan we inderdaad al het materiaal afregisseren tot een voorstelling.
1: Ja, dan moet het ook strikter worden. Het tweede stuk dat er die avond te zien is, is In je schild. En dat gaat over de schildpad uit Momo, heb ik begrepen, en de tijdspaarders.
2: Ja, dat klopt. Ja. In het boek heb je dat Cassiopeia. Dat is eigenlijk de schildpad van Hora. En Hora is eigenlijk de tijdbewaker. En zij hebben dus inderdaad de schildpad als inspiratiebron gebruikt van hun voorstelling. Mm-hmm. Dus eigenlijk een beetje het leven van Cassiopeia hebben ze eigenlijk gepakt. En, maar vooral ook het karakter van een schildpad hemzelf. Mm-hmm. Want een schildpad hemzelf is natuurlijk ook niet zo heel snel. Die gaat eigenlijk ook heel langzaam door de tijd heen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een herkenningspunt natuurlijk voor onze eigen spelers. Die hebben ook niet heel erg veel tijdbesef. En die gaan ook niet heel vlot door de tijd heen. Ja. Dus daar zit ook een soort van herkenning en ook een inspiratie tot de spelers
1: Klinkt heel erg leuk, Rienk. Ik begreep dat jouw stuk, dat die gemaakt is door de, hoe staat die hier, de danstheatergroep. En het tweede stuk door de gewone theatergroep. Ik had eigenlijk andersom verwacht, maar...
2: Ja, nee. Zoals ik al zei, bij Momo hebben we elke dag wel een nieuwe aanbod. En ik regisseer op meerdere dagen. Dus ik heb op maandag ook een theatergroep. En ik heb op de dinsdag heb ik een danstheatergroep. Dan werk ik samen met de choreograaf. Dus dan hebben we eigenlijk het enkel theatergedeelte en de choreograaf het dansgedeelte. Ja, en wij voegen dat dan op die manier samen.
1: Oké, Rienk, wat moeten we doen als we naar deze voorstelling willen komen kijken?
2: Nou, sowieso lekker naar onze website toe gaan, naar www.momotheaterwerkplaats.nl, naar de agenda. En daar kunt u zo doorklikken naar onze reserveringssysteem.
1: Okay.
2: En dan kunt u ook kaartjes boeken.
1: Is het al voor uitverkocht of gaat het hard?
2: Nou, ik wou het net gaan zeggen, de dinsdag is inderdaad al uitverkocht. Dus de donderdag, die is nog helemaal beschikbaar. Dus.
1: Kan er geen stoeltje bijgezet worden op dinsdag?
2: Nee.
1: Mag niet van de brandweer, hè?
2: Nee, precies. Dat zouden we heel graag willen, maar de veiligheidsvoorschriften mag dat niet.
1: Oké. Mag ik jou hartelijk danken. Parkeren kan bij PNR station Veenendaal de Klomp, zag ik. Als mensen denken, wat moet ik dan met mijn auto doen? En dan is het hoe lang lopen vanaf station?
2: Nou, 7 minuten op z'n langzaamst.
1: Ah, dat moet lukken.
2: Doorstap 5 minuutjes.
1: Rienk, mag ik jullie vooral heel veel plezier toewensen aankomende dinsdag en donderdag bij de uitvoering van Stichting Momo Theaterwerkplaats in Ederveen met twee vast hele mooie voorstellingen. Ik wens je heel veel geluk en heel veel plezier met elkaar daar.
2: Ja, dankjewel.

0: Studio C Muziek.
1: De binnenkomsten Harmonie, Oefening, Baardkunst, OBK, kortom, is opgericht op 5 januari 1897 en bestaat dus al 129 jaar. Floris Hubrechtse is actief betrokken bij de OBK 2026. Floris, fijn dat we elkaar via de telefoon te pakken hebben gekregen. Voordat ik stilsta bij het komend concert, wil ik graag even eerst kennismaking. Wat is jouw rol bij OBK?
2: Ja, ik ben net vers toegetreden bestuurslid bij OBK

0: Mm-hmm. En ik speel al een tijdje bij OBK, dus ik speel altsaxofoon in het orkest. Dus dat is hartstikke leuk. Ja.
1: Ja. En hoe ben je betrokken geraakt bij OBK? Als kindje al begonnen daar, op hele jonge leeftijd, zoals veel kinderen?
0: Ja, zeker. Ik heb AMV gedaan bij Cultura en ik woon zelf in Bennekom. Toen heb ik daar saxofoonles gevolgd.
1: Ja.
0: Alleen toen uiteindelijk zijn ze gestopt met saxofoonles voor een tijdje bij Bennekom. In Bennekom in ieder geval.
1: Ja.
0: En toen wilde ik eigenlijk wel graag door. Dus toen was OBK eigenlijk de volgende logische stap. En toen was ik denk ik een jaar of 10 denk ik moet ik zijn geweest. Dus, dus toen ben ik daar ook de opleiding in gegaan en alle opleidingsorkesten doorgegaan, uiteindelijk doorgestroomd naar het A-orkest.
1: Ja, en je gaat binnenkort ook toetreden tot het bestuur, liet je me weten.
0: Ja, zeker. Ik ben in april ben ik toegetreden. Ben ik volgens mij zonder tegenstemmen ben ik erin gestemd.
1: Ja.
0: Dus ik zit daar nu in en ik krijg dan uiteindelijk de portefeuille orkestzaken. Dus nu schaduw ik nog mijn voorganger, maar binnenkort zal het stokje overgegeven worden.
1: En orkestzaken, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, dus eigenlijk alles omtrent concerten en andere dingen die geregeld worden rondom het orkest.
1: Repertoire ook, keuze bijvoorbeeld, afstemmen?
0: Ja, in principe hebben we daar commissies voor. Dus daar hebben we de muziekcommissie voor en er zit dan de dirigent bij en een flink aantal afgevaardigden van het orkest.
1: Mm-hmm.
0: Maar in principe is dat ook iets wat onder mijn verantwoordelijkheid valt, ja.
1: Ja, verantwoordelijkheid is dat. Is er nog wel belangstelling genoeg om mee te doen in een harmonie?
0: Ja, zeker. Ja, we zijn een hele gezonde vereniging. We hebben echt, ik geloof dat wij bij het vorige concert zaten met 74 man op het podium.
1: Wow.
0: Waarvan eigenlijk bijna geen remplaçanten, dus er is bijna geen invallers. Dus we hebben een hele gezonde...
1: Trouwe, loyale groep zo te horen.
0: Zeker.
1: En jullie vereniging gaat veel verder dan Harmonie Orkest, zag ik. Jullie hebben een drumband, Tutti for All, Da Capo, jeugdslagwerk, twirlers en een evenementenorkest. Dat kan niet op.
0: Klopt. En we gaan ook de straat op met marsen. Dus dat is ook nogal leuk.
1: Ja. Nou, dat geeft wel aan hoe levend jullie zijn, zeg maar. Zaterdag 6 juni, dan gaan jullie een groot promsconcert geven. Ik vroeg me af, wat is een promsconcert?
0: Ja, dat is een concert waarbij je eigenlijk een beetje feest probeert te maken met elkaar.
1: Ja.
0: Het programma is opgedeeld in 4 blokjes, waarin we eigenlijk ook een beetje wat proberen te laten zien van ons als klassiek orkest in combinatie met koor.
1: Mm-hmm.
0: Dus we beginnen met een klassiek blokje en dan zal er een stukje wat Nederlandstalige muziek voorbij komen. Dan komt er nog een blokje voorbij met wat gothic, nou niet gothic, dat is verkeerd, wat meer gospel muziek.
1: Ja, dat zijn twee verschillende dingen, ja.
0: Precies, dat was het tijd al dus, ja. En dan eindigen we met echt goede pop en een goede feestsfeer proberen we de avond af te sluiten.
1: Ja. Dat is in de Van de Knaaphal in Ede, heb ik begrepen. Hoeveel mensen kunnen daarin? Hoeveel publiek?
0: Ik geloof dat we plek hebben voor 400-500 man, zoiets.
1: Oh.
0: Precies, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat is... Ruimte genoeg, ja.
1: Voor het concert zijn jullie een samenwerking aangegaan met christelijk gemengd koor The Joy uit Bennekom. Die bestaat uit zo'n 75 leden. Jullie orkest is 74 leden, zei je net. 150 man op het podium, dat is nogal wat.
0: Zeker, dat zal een hele bak volume worden inderdaad. Ja,
1: hebben jullie wel een oefenruimte waar je al die mensen in kwijt kan?
0: Ja, zeker. Ja, wij hebben het geluk als muziekvereniging dat wij ons eigen gebouw hebben in Bennekom.
1: Ja.
0: Dus dat zit daar bij de voetbalvelden en de DVO. Daar zitten wij in het hoekje bij de stoplichten in de buurt. Wij hebben ontzettend veel geluk dat wij daar een grote repetitiezaal hebben. Mm-hmm. Met tribunes en dergelijke. Dus we hebben afgelopen donderdag hebben wij weer mogen repeteren met orkest, koor en ook al de solist.
1: Mm-hmm.
0: Barbara Lok. Dus wij kunnen dat gelukkig, hebben daar de faciliteiten voor. Ja,
1: ja nou dat is geweldig. En een feest, ook wat jij net al aangaf. Waar kijk je zelf het meest naar uit? Is dat een bepaald nummer?
0: Ja, ik speel natuurlijk saxofoon en ik vind de volle bak jazzy, swingy-achtige muziek vind ik wel heel erg leuk.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik kijk echt uit naar de slotstukken waar we echt een goede feestsfeer proberen neer te zetten en gewoon lekker swingen. Ja.
1: Heb je zelf nog een solo nummer ook waar je lekker mag shinen op je saxofoon?
0: Nee, ik niet. Maar ik speel nu bariton sax, dus dat is een van de grotere van de saxofoonfamilie, dus ook wat lager.
1: Ja.
0: Er zitten wel wat lekkere loopjes in, maar de echte goede sax solo die is toebedeeld aan een collega van me.
1: Ja.
0: Maar als je dat wilt horen, dan zou ik vooral voorstellen om te komen luisteren.
1: Dat is een goede aansporing. Ik heb begrepen dat jullie ook nog een soliste hebben, Barbara Lok.
0: Zeker, ja.
1: En wat is haar rol in dit concert?
0: Ja, zij vult de solo's in. Dus ze kan goed zingen. En het is een mooie aanvulling om zo een mix van harmonieorkest, koor en daarboven nog een sterke solist te hebben.
1: Ja, dat is ook leuk voor de afwisseling. Ik vind, soms kan een koor vervelen op de duur, hè, als je een koor en muziek hoort. Kan.
0: Ja, het moet goed afwisselen inderdaad.
1: Ja, dan is die dynamiek en die afwisseling. Got... De titel van het programma moest ik denken aan een nummer van Kiki D. Hè? I've got the music in me. En jullie hebben We've got the music.
0: Ja.
1: En dat geldt dan voor beide natuurlijk. OBK en The Joy.
0: 100%, ja.
1: We hebben het gehad over zaterdag 6 juni. Als er mensen nu dit gehoord hebben en denken, dit vind ik wel heel erg leuk. Wat moeten ze dan doen?
0: Ja, dan kan je naar onze website gaan. Dat is obkbennekom.nl. Mm-hmm. En dan ziet u op de pagina waar u dan verschijnt, ziet u een poster voorbij komen. Daar kunt u op klikken.
1: Ja.
0: En daar kunt u de toegangskaarten bestellen.
1: En wat kost het?
0: 18,5 euro.
1: Oh, dus geen geld voor 150 man op het podium. Lijkt
0: nee,
1: me.
0: Zeker.
1: Nee, het wordt een Klopt. Feest. Dat begrijp ik heel goed. Mag je heel erg bedanken, Floris Hubrechtse van OBK Bennekom, voor deze toelichting. En ik hoop dat jullie heel veel mensen zullen krijgen in die hal.
0: Yes, hartstikke
1: veel
0: bedankt.
1: Veel plezier, hè?
0: Dank u wel.
1: Oké. Okay.

0: Nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: VOC tentoonstelling.
1: December vorig jaar hadden we contact met het Stadsmuseum in Veenendaal over de expositie van Frank Govers. Die heeft plaatsgemaakt nu voor een nieuwe tijdelijke expositie onder de titel De Veluwse natuur tot leven door de ogen van Rien Poortvliet. En Stefanie, die heb ik nu aan de telefoon. Welkom Stefanie.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Hoi, jij bent conservator van het Stadsmuseum Veenendaal. Betekent dat je dan doorlopend op zoek bent naar interessante tijdelijke exposities die naar Veenendaal kunnen komen?
2: Ja, zeker. Ja? En dit keer inderdaad is het oog gevallen op Rien Poortvliet.
1: Ja, en hoeveel opties heb je dan qua tentoonstellingen waar dan uiteindelijk dit uitkomt?
2: Ja, het is altijd creatief nadenken met dit soort dingen. Hè? Want je houdt een beetje rekening, wat willen mensen graag zien?
1: Ja, dus je houdt ook wel rekening met wat Veenendaal graag zou willen zien.
2: Ja, absoluut, zeker. Rekening houden met de doelgroep. En nu moet ik wel zeggen dat Rien Poortvliet een van mijn persoonlijke favorieten is. Dus die heeft wel een klein streepje voor bij mij.
1: Je bent met de kabouters opgegroeid.
2: Ja, zeker. Mijn opa was groot fan van Rien Poortvliet, dus dat is hem met de paplepel ingegoten.
1: Is die er nog?
2: Mijn opa is inmiddels overleden.
1: Hij kan dit niet meer meemaken. Hij zal trots op je zijn, denk ik, Stefanie.
2: Dat denk ik ook, inderdaad. Dankjewel.
1: Ja. Jullie hebben ook permanente exposities rondom de geschiedenis van Veenendaal. Vinden daar ook nog wel eens aanvullingen en veranderingen in plaats?
2: Ja, zeker. Zeker. We hebben een tijdje geleden een aantal objecten toegevoegd aan ons oorlogswand. En over een tijdje gaat de watersnoodrampwand een grote aanpak krijgen.
1: Oh, heeft Veenendaal daarmee te maken gehad?
2: Ja, zeker, zeker. In 1855 is er een grote watersnoodramp geweest. Ja. En wij leggen in het museum kort uit wat de geschiedenis daarvan is in Veenendaal. Maar wij vinden eigenlijk wel dat die een upgrade hoort te krijgen. Dus dat zit er nog aan te komen.
1: Doordat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen of zo?
2: Nee hoor, dat niet. Maar dat het museum het bevindt zich in de cultuurfabriek. En hebben we destijds zo ingericht. En op een gegeven moment dan denk je van, goh, we willen toch wel iets meer informatie en op een andere manier de informatie tonen aan de bezoekers.
1: Ja.
2: Dus
1: leuk. Dus mensen die een tijdje geleden geweest zijn, is er zeker een aanbeveling, even los van Rien Poortvliet, om nu weer eens een keer naar het museum in Veenendaal te komen.
2: Absoluut.
1: Hoe ben je nou je noemde het al je opa. Hoe ben je nou op het idee gekomen om die werken van Rien Poortvliet of een aantal werken naar Veenendaal te halen?
2: Ik snap je vraag inderdaad. Ik ben nu zo ongeveer anderhalf jaar conservator bij Stadsmuseum Veenendaal.
1: Ja.
2: En Veenendaal werkt met een meerjarenplanning. Dus zoals Frank Govers, dat is door mijn voorganger vastgelegd.
1: Ja.
2: En toen kwam op een gegeven moment het punt van, goh, we moeten een nieuwe expositie hebben. En ik ben dan de aangewezen persoon om daarover na te denken. En mijn opa is daarvoor inderdaad wel de aanleiding geweest.
1: Leuk.
2: Ik dacht, wat is er mooier dan je eerste eigen expositie die je zelf aandraagt, dat je daar een persoonlijke band mee hebt.
1: Ja. Ja, en
2: daarnaast denk ik dat de Veluwe echt wel een aanspreekbaar onderwerp is voor onze bezoekers. Omdat we er natuurlijk ontzettend dichtbij liggen.
1: Ja, nou heeft Rien Poortvliet veel boeken uitgebracht die destijds erg populair waren. Ik begrijp dat jullie nu ook onbekender werk van hem beschikbaar hebben gekregen.
2: Ja, klopt. Hij staat voornamelijk bekend om zijn kabouterkunstwerken. En daar tonen we natuurlijk ook wel een aantal aquarellen van.
1: Toch wel,
2: maar...
1: Heeft niet zoveel met de Veluwe te maken, of wel? Ik heb ze nog niet gezien daar.
2: Ja, je weet het natuurlijk nooit, hè. Dat is altijd het mysterieuze aan kabouters.
1: Ja, dat is waar,
2: maar inderdaad, dat stukje niet. Maar voor zeker een stukje nostalgie. En het laat ook gewoon een andere kant van Rien zien.
1: Ja.
2: En de expositie is dan aangevuld met natuurkunstwerken. En dat zijn olieverfopdoeken. En die zijn over het algemeen wat minder bekend.
1: En is er een specifieke tekening of schilderij waar jij trots op bent dat je die naar het museum hebt kunnen krijgen?
2: Ja, zeker. We hebben een aantal aquarellen van de Wolf. En daarnaast hebben we
1: heel
2: ook een
1: actueel.
2: Ja, absoluut. En daarnaast hebben we een bruikleen van Naturalis, een opgezette wolf. Dus dat is de kers op de taart.
1: Ja, wel een beetje eng ook, denk ik. Maar misschien valt het mee.
2: Je zou het moeten beleven.
1: Ja, voor de mensen die niet weten wie hij was, de wat jongere generatie. Want hij overleed al in 1995, dus dat is 31 jaar geleden. Hoe zou je hem duiden?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou hem echt duiden als een bewonderaar van alles om hem heen. Je ziet dat ook terug in zijn schilderijen, in zijn tekeningen, zijn oog voor detail en liefde eigenlijk voor de natuur.
1: Mm-hmm.
2: Zo zou ik hem wel omschrijven.
1: Ja.
2: Omdat hij oog voor detail heeft en het mooie ziet in de kleine dingen.
1: Ja, nou is er een museum van Rien Poortvliet, maar ik begrijp dat jij zelf uit de privécollectie van de familie iets beschikbaar hebt gekregen.
2: Ja, het is een combinatie. Dus een groot deel van de expositie, dat zijn inderdaad kunstwerken van het Rien Poortvliet Museum op het eiland 10 gemeten.
1: Ja.
2: En de expositie is aangevuld met een aantal objecten van de familie die zelf ook uit Veenendaal komt.
1: Oké, ja, oh, dat is extra leuk. Ja, grappig.
2: Ja, zeker.
1: Komen allerlei dingen bij elkaar. De Veluwe dichterbij, daar hebben wij het over gehad. Is de expositie al geopend of...
2: Zeker, sinds vandaag is die geopend. Ah, en ik moet je wel even corrigeren hoor, want de titel is Dicht bij de Veluwe.
1: Oké, ja, ik heb op de website al... Ja, goed, prima. Maar het komt op hetzelfde neer, hè?
2: Zeker, zeker.
1: Ik wens jullie heel veel plezier en vooral ook veel kijken. Stefanie, hartelijk dank voor de toelichting.
2: Ja,
1: en tot de andere keer weer.
2: Zeker, tot de volgende keer. Hartelijk bedankt.

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: laatste zaterdag van de maand hier te gast. En even nog een tip voor jou als je luistert. Je kan het ook terugluisteren op xon.nu via Radio Gemist Studio C. En dan moet je dus de laatste zaterdag van de vorige maanden terugkijken. Er zijn 10 uitzendingen terug. En dan kun je Teunis beluisteren. Ja, met de andere boeken die hij toen... Ja. Wat zei je?
1: Of op Vallei 1.
0: Ja, en nog wat anders. Want ja. Teunis heeft ook, laten we even reclame maken, een eigen blogsite. Die kan je vinden op teunisbunt.blogspot.com. En die gaat, ik zag gisteravond nog, inmiddels 1540 gelezen boeken stonden er. Maar je maakt ook verslaagjes van wat je gelezen hebt of gehoord hebt. Podcasts, dagboekfragmenten en herinneringen. Hoe hou je dit allemaal bij, Teunis?
1: Ja, dat is denk ik een kwestie van discipline en ook gewoon het leuk vinden.
0: Ja, ja, dat straalt er wel vanaf. Je wilde het vandaag hebben over Stakkers en Wolven van Lotfi El Hamidi. Wie is dat eigenlijk, die schrijver?
1: Ja, nou, dat is een heel veelzijdig iemand. Hij is historicus, maar hij is ook redacteur geweest bij NRC. Hij was daar baas, zal ik maar zeggen, van de afdeling opinie. Uiteindelijk kon hij je daar niet meer houden. En hij werkt nu bij de Groene Amsterdammer.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja. Maar mensen kunnen hem misschien ook kennen, omdat hij af en toe de boekbesprekingen doet bij het radioprogramma OVT. Is hij één van de boekbesprekers eens in zoveel tijd.
0: Ah, dan heb je het even geduid. Ja. Ik las op je blogsite hoe ongelooflijk actueel en urgent dit boek eigenlijk
1: is. Ja,
0: was,
1: ik denk dat gewoon eigenlijk iedereen dit moet lezen. Ook, en misschien ook wel vooral als je het er helemaal niet mee eens bent.
0: Is ook goed. Ja,
1: ja, het is een heel gedreven boek. Het heet Stakkers en Wolven. En die titel is gekozen naar aanleiding van een citaat van Gerrit Komrij uit 1989. Dat is best al een hele tijd geleden. Toen werd er een fatwa uitgesproken over de schrijver Salman Rushdie. Die toen de Duivelsversen had gepubliceerd. En toen schreef Komrij over de moslims, generaliserend, we hebben ze als stakkers verwend en krijgen ze als wolven terug. Dus meteen werd maar een hele groep, een hele bevolkingsgroep, werd eigenlijk weggezet. Nou, en daar gaat het hier ook over, van wanneer hoor je er ooit bij als iemand met een migratieachtergrond? En die blik, ook vanuit iemand met een migratieachtergrond, heb je in dit hele boek. Maar vooral is het heel strijdbaar. En wil het mensen met de neus op de feiten duwen en zeggen, nu gebeurt er van alles.
0: En hoe kun je strijdbaar zijn volgens hem?
1: Nou, sowieso door je te laten horen. Maar ook door je eens te verdiepen in wat het met mensen doet. Als er op die manier gesproken wordt. Hè, en ook door je morele grenzen goed in de gaten te houden.
0: En wat kunnen we zelf dan doen daarin? Wat kunnen jij en ik daarin doen?
1: Nou, ten eerste denk ik dingen niet over je kant laten gaan. Niet zomaar accepteren dat dingen al zo gewoon geworden. En hij laat ook zien dat verschil in perspectief, dat je daar vaak niet bewust van bent. Hij heeft het ook over de Stichting van de Staat Israël. Hij zegt, jullie keken naar de rug van vluchtelingen. Die gingen daar naartoe. Hij zegt, wij keken in het gezicht van kolonisten.
0: Ja, en geweren, ze werden gewoon doodgeschoten al in 1947.
1: Ja, dus het is en dat perspectief, dat je bent je vaak helemaal niet zo bewust van je eigen perspectief waarmee je opgevoed bent. Nou, ik ben van een leeftijd dat ik bijvoorbeeld bewust nog begin van de jaren 70 heb meegemaakt. Nou, in begin jaren 70 stond bijna iedereen in Nederland achter Israël.
0: En nog steeds veel.
1: Maar goed, daar hebben wij die oliecrisis bijvoorbeeld aan te danken gehad. Omdat we Israël zo verdedigden. Ja. Het zal ook wel gedeeltelijk uit schuldgevoel geweest zijn. Omdat er zoveel weggevoerd zijn in Nederland. Maar ook oog hebben voor het perspectief van de migrant. En ook kijken wat je daarin kunt betekenen. En dat gaat ook over de gewone dingen met wie je een praatje maakt. Maar ook dat je laat zien dat opgeblazen problemen, dat die opgeblazen zijn, dat het geen echte problemen zijn. Nou, en hij laat dus zijn stem horen. Hij zegt hier in het begin van de proloog, dit boek is een antwoord op het oprukkende fascisme. Hij gebruikt dat woord in ieder geval. En een aanklacht tegen de morele onverschilligheid van het Westen. Het voelt als een herhaling van zetten, maar kennelijk moet het steeds weer gezegd worden in andere bewoordingen, met nog meer overtuiging. Stug blijven schrijven om terug te duwen. Om voor mezelf te spreken, ik kan niet anders. En hij zegt, ja, schrijven, dat is wat we doen. En

0: daarom zal ik dat ook doen. Dit is helemaal niet een heel helder boek met een hele mooie lijn enzovoort. Maar
1: gedachtes.
0: Ja, maar er zitten prachtige dingen in.
1: Hij staat ook stil bij de dodenherdenking, hè?
0: Ja,
1: begreep ik.
0: Ja, ook. Van wat is eigenlijk de functie ervan? Als wij willen waarschuwen dat dingen niet nog een keer gebeuren, wat moeten we er dan eigenlijk wel bij betrekken en wat niet?
1: De opmerking, dit nooit meer.
0: Ja.
1: Terwijl in Israël de mensen vermoord worden.
0: Ja, maar ook
1: wat is dan waard? Hè?
0: Bij als die het heeft over de bombardementen op Syrië, die steden die plat gebombardeerd zijn, en op Gaza natuurlijk. En dat verbindt hij dan met bombardementen op Rotterdam.
1: Oké.
0: Dus hij haalt het ook dichtbij. Dat je het ook goed kunt voorstellen van, kijk, dit is het, dit is aan de hand.
1: Was dat een eye-opener voor je, Teunis?
0: Ja, ik denk wel dat je nooit bewust bent van je eigen blinde vlekken.
1: Nederlander.
0: Ja, en het is daarom heel goed om er af en toe op gewezen te worden. Ja, jouw blik op de wereld is niet de enig mogelijke.
1: Nee.
0: En denk daar eens goed over na. En zorg ervoor dat je in je eigen omgeving veel goeds doet, zal ik maar zeggen. Maar dat je oog hebt voor de mensen die zoveel meer hun best moeten doen om gewoon
1: te bewijzen dat
0: gewoon
1: ze het waard zijn. Terwijl dat met een kleur of een afkomst uit een land te maken heeft. Ik zag op je blogsite, dat is wel goed denk ik om ook even te noemen, hè, dat er een lezing is te zien van hem.
0: Ja, er is een kerkje in Zetten, de Vluchtheuvelkerk, waar heel geregeld op zondagochtend er een lezing gehouden wordt in plaats van een kerkdienst. Op 21 juni komt Lotfi El Hamidi daar een lezing houden. En in het najaar zijn er ook weer allerlei mooie lezingen gepland. En afgelopen maanden is bijvoorbeeld Jan Pronk heeft daar een lezing gehouden. Dus er zijn allerlei interessante lezingen.
1: Oké, mooie aanbeveling. Dus 21 juni 2026.
0: Ja, 10 uur.
1: De Vluchtheuvelkerk inzetten. Mag ik jou heel erg bedanken
0: graag
1: voor dit hele serieuze onderwerp. Ja. Maar juist super urgent. Hè?
0: Ja.
1: Dankjewel daarvoor.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Edion Music, Evert-Jan van Beek.

Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Abelio Music. Abelio Music dus, want volgens mij de A die ontbreekt een beetje aan het begin, jingle aan het begin. Maar het is wel degelijk Abelio Music en niet Belio Music. Maar goed, dat wist je waarschijnlijk al wel. Welkom, het is dinsdag 2 juni. Het is aflevering 106 van dit radioprogramma waarbij je muziek hoorde uit een Israël. Om precies uit Tel Aviv van een duo, een indie pop duo, genaamd Lola Marsh. Je hoorde Echoes en dat komt uit 2019. We gaan naar nieuwe muziek. Die komt van de vierkoppige Engelse band Temples. Komt uit Kettering. Ontstond in 2012. De muziek wordt over het algemeen beschreven als psychedelische pop. Debuutalbum Sunstruckers kwam uit in 2014. Inmiddels is de band toe aan album nummer 5. En die komt naar verwachting op 26 juni aanstaande uit. Het nieuwe album gaat Bliss heten. En als opwarmer kunnen we alvast genieten van het nummer Vendetta. Dit is dus Temples. Het klinkt trouwens een beetje dance-achtig. Maar dat is het niet.

Terwijl Australië hoorde je Empire of the Sun met On Our Way Home uit 2017. En daarvoor dus de nieuwe single van de Engelse band Temples. En die heet Vendetta. We gaan naar de Belgische band The Haunted Youth. Het zal inmiddels wel bekend zijn. Opgericht door Joachim Liebens, die ook wel drijvende kracht achter het project is. Hij brak in 2021 door in thuisland België met nummer 10 Rebel. In 2022 verscheen het debuutalbum Dawn of the Freak. Onder andere ook successingles Broken and Gone vanaf kwamen. Het tweede en huidige studiealbum van The Haunted Youth verscheen op 8 mei jongstleden. Met als titel Boys Cry 2. Op het album ook het nummer Wake Up.

Hij had de R&B en rap hoek op kunnen gaan, net als veel van zijn leeftijdsgenoten destijds. Maar hij koos er toch voor om indie pop artiest te worden. En niet onverdienstelijk, deze Jelani Arye hoor je uit San Diego, California, Amerika dus. En over Amerika gesproken, de volgende band komt daar ook vandaan. Foster the People, Los Angeles, ligt niet heel ver van San Diego. Nou ja, goed, in Amerika is alles ver van elkaar net af natuurlijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Coming of Age is dit uit 2014. Zometeen trouwens, de nieuwe muziek van The Lemon Twigs.

Ja, we zitten wel een beetje in een Amerikaans drieluik. Met Jelani Aye, deze Foster the People en nu de Amerikaanse band The Lemon Twigs. Die komt uit Long Island, New York. Drijvende kracht achter de band zijn de broers Brian en Michael de Addario. De band bestaat bekend om een sound die doet denken aan de jaren 60 en 70. Ze begonnen in 2014, zijn inmiddels bij studioalbum nummer 6. Die is ook inmiddels uit en heet Look For Your Mind. Van het album komt ook nummer 2 or 3, The Lemon Twigs.

Ja, deze hoeft niet meer uit te leggen, toch? Florence and the Machine, een Engelse band, zal wel bekend zijn, denk ik. Free hoorde je uit 2022. En daarvoor dus de nieuwe single van het Amerikaanse duo De Broers van de Lemon Twigs. Two or Three hoorde je hun nieuwe single. En die is afkomstig dus van hun nieuwe album. Die heet Look for Your Mind. En vermoedelijk ken je de Britse band Editors ook wel. Begonnen in 2002 in Birmingham. Band van liedzanger Tom Smith bestaat momenteel uit 5 personen. De debuutalbum The Backroom kwam uit in 2005, waar onder andere ook succes-single Moonik vanaf kwam. Als we even doorzetten naar 2022, komen we uit bij het meest recente album van de band. En dat is het 7e studioalbum met als titel EBM. En daarna was het relatief stil rond de band, maar nu is er weer een nieuwe single en die heet Call It In.

heeft wel een vleugje Bob Dylan over zich. Deze Britse singer-songwriter uit Londen, genaamd J.J. Sterry. Je hoort de Shooting at the Sea. Hij draait al een aantal jaren mee eigenlijk. Die kwam trouwens uit 2024. Maar een debuutalbum was er nog niet. Daar gaat dit jaar verandering in komen. Want in de late zomer... Nou, laten we maar hopen dan dat ongeveer augustus is dan. Hè, zou je zeggen, late zomer. Denk het wel. Van dit jaar dus komt zijn debuutalbum uit. J.J. Sterry hoorde je dus met Shooting at the Sea. We gaan naar de Amerikaanse Linkin Park. Vast wel bekend. Dit is Talking to Myself uit 2017.

Blijft toch altijd een beetje een bijzondere single, omdat het de single is die uitkwam eigenlijk nadat destijds de zanger Chester Bennington er niet meer was, zo gezegd. Uit 2017, Talking to Myself van Linkin Park. De Belgische band Kids with Buns die stond voor het eerst onder de aandacht in 2020, toen ze in de finale stonden van de Humo's Rock Rally, een tweejaarlijkse wedstrijd voor rockbands. Drijvende kracht achter de band zijn Marie van Uitvank en Amber Piddington. In 2023 kwamen ze met hun debuutalbum Out of Place, een huidige single die heet Blind. Dit is dus Kids with Buns.

Muziek uit België dus. Op één vallei hoorde Kids with Buns en een nieuwe single die heet Blind. Je luistert naar het programma Abelia Music iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur live bij één vallei dus. En ook nog op de herhaling op de vrijdagmiddag om 5 uur en zaterdagavond om 7 uur. En uiteraard ook terug te luisteren op het moment dat het jou uitkomt via Radio Gemist. Dat kun je doen op eenvallei.nl. We gaan naar de Amerikaanse band Culture Wars, komt uit Los Angeles. De vijfkoppige band brengt de rauwe gitaarklanken van de jaren 90 en 80 over naar deze tijd. De band stond vorig jaar onder aandacht bij Abelia Music met het nummer Typical Ways. Op 10 april jongsleden verscheen het debuutalbum van de band met de titel Don't Speak. En die hoor je nu ook. De single dan, beter gezegd.

En met de Amerikaanse band Cage the Elephant met Cold Cold Cold uit 2017 zijn we bijna aan het einde van Abelia Music voor deze week. Dus dank ik voor het luisteren en zou ik zeggen graag tot de volgende. Alles nog rustig op je markt nalezen kan je doen op de website abelion.nl, dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet, plus een korte beschrijving en ook nog met een beetje geluk een link naar YouTube of Spotify, even afhankelijk van wat er beschikbaar is. Dus abelion.nl, daar vind je trouwens ook contactmogelijkheden mocht je willen reageren op dit radioprogramma. Nogmaals, dank voor het luisteren en graag tot de volgende.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

Goedenavond, mijn naam is Angelina en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Latent Talent is het jeugdprogramma waarin talent centraal staat. Dus zet je radio iets harder, leun achterover of zing lekker mee, want het wordt weer een heerlijke uitzending. Wordt jong geleerd, is uitgedaan.

0: Ja, wat een lekker nummertje is dit toch ook.
1: Welkom bij Latent Talent.
0: Welkom bij een uur vol Belgische muziek. En eerlijk, België verdient veel meer respect voor wat het muzikaal allemaal brengt. Want kijk eens rond, van de energie van Pommelien Thijs tot de pop van Camille. Van de nostalgie van K3 tot sterke stemmen zoals Laura Tesoro en Sandra Kim. Belgische artiesten maken muziek die blijft hangen. Muziek die jongeren raakt, die festivals vult en die perfect mee kan met internationale hits. En net daarom zetten we vandaag Belgische muziek in de spotlight. Niet klein of lokaal, maar gewoon sterk herkenbaar en vol talent. Je hoorde net Geen Tranen Meer Over van Camille. Een nummer dat bewijst hoe hard Belgische pop vandaag leeft. En er komt nog veel meer aan. Nog een uurtje te gaan, zou ik zeggen. En ik zou vooral zeggen, blijf luisteren naar de soundtrack van België. Een naam die je tegenwoordig echt overal hoort is Pommelien Thijs. Met haar frisse sound, sterke teksten en enorme energie heeft ze zich in een snel tempo opgewekt tot een van de grootste jonge artiesten van België. Een nummer die echt haar springplank veroorzaakte is Ongewoon. En die hoor je nu bij Latent Talent. Dus geniet er maar van, zou ik zeggen.

0: wat mijn mama zei.
1: Ja, je hoorde Meteor met Dit is wat mijn mama zei. Een artiest die de laatste jaren is uitgegroeid tot wederom een van de grootste namen in de Vlaamse muziek. Met zijn emotionele teksten en herkenbare nummers weet hij hoe hij jongeren en volwassenen telkens opnieuw weet te raken. Maar Belgische artiesten zijn vaak veel meer dan alleen een zangeres of zanger. Kijk maar naar Tine Otmans. Veel mensen leerden haar kennen als Mila in de populaire Catnet-serie Ghost Rockers, waar muziek en mysterie samenkwamen. Maar daarna speelde ze ook mee in musicals zoals The Sound of Music, Mamma Mia, en deed ze ook nog mee aan Ster-acteur, Ster-artiest. Maar ondertussen bewijst ze dat ze ook een solo plaats verdient in de Belgische muziekwereld. Dus hier is Tine Otmans met Voel wat ik voel.
2: Zit op

Ja, tissues erbij, lampjes aan en natuurlijk keihard meezingen. Maar je hoorde Liefje op, hou vol van Camille Dons. Dat heeft ze gezongen bij Liefde voor Muziek. En daarvoor hoorde je nog even van Remy en Diede. Twee jonge artiesten die veel mensen leerden kennen dankzij K2 zoek K3. En dat programma toont eigenlijk perfect hoe belangrijk Studio 100 nog altijd is voor jonge Belgische artiesten. Want Studio 100 is voor veel jongeren meer dan alleen kindertelevisie. Het bedrijf achter onder andere K3, Samson en Gert, Koos Rockers en Megamindy heeft generaties laten opgroeien met Vlaamse muziek en entertainment. Veel artiesten krijgen via die programma's hun eerste podiumervaring en bouwen daarna verder aan hun eigen carrière. Remy en Diede bewezen tijdens K2 zoek K3 hoeveel talent er in België is. En eigenlijk komt Diede uit Nederland, maar goed, Remy wel uit België. En ook al wonnen ze niet, hun muziekcarrière stopt daar duidelijk niet. Remy is meer gaan doen voor Studio 100. En Diede speelt nu Door Roosje in de musical Door Roosje, die K3 dus produceert. En daarna hoorde je dus Camille met Lift You Up, een nummer uit Liefde voor Muziek. Dat programma is ondertussen echt een vaste waarde geworden binnen de Belgische muziekwereld. Het concept is simpel maar sterk. Artiesten brengen elkaars nummer in hun eigen stijl, waardoor je bekende songs op een totaal nieuwe manier leert kennen. Voor veel jongeren is Liefde voor Muziek ook de plek geworden om nieuwe artiesten of nieuwe kanten van artiesten te ontdekken. Je ziet hoe veelzijdig Belgische muzikanten zijn, van pop en rap tot gevoelige ballads. En vaak zorgen die covers zelfs voor nieuwe hits. En er komen nog veel meer nummers uit Liefde voor Muziek. Maar nu is het tijd voor een acteur die ook zanger is, Jorn Maxing, met Alleen met mij.

Ja, je wordt toch helemaal vrolijk van dit nummer. Reggie Pancheck... Wow, moeilijke naam. Reggie is een bekende Belgische DJ en producer. Hij werd groot met danceprojecten zoals Milk Inch en Silver en scoorde daarmee grote hits in Europa. Tegenwoordig maakt hij vooral solo muziek en werkt hij vaak samen met artiesten zoals Camille, nieuwste stadbader, Jaap Reesema en zelfs Emma Heesters. Ook heeft hij op M&M zijn eigen radioshow Reggie in the Mix, waarin hij nieuwe dance- en clubtracks draait. Je hoorde net Ellie, een nummer dat hij speciaal voor zijn dochtertje Ellie schreef. En ik krijg er helemaal zomervibe van. En als ik dit nummer hoor, krijg ik ook gewoon weer even flashbacks naar vroeger. Ik luisterde dit nummer dus vroeger heel vaak toen ik een jaar of 8 was. En later ontdekte ik het weer helemaal. Dus dat, de radio brengt toch altijd weer herinneringen terug. En ik ga een artiest draaien zometeen. En ik heb weetjes opgezocht, dus raad maar mee wie het is. En daarvoor zetten we natuurlijk even een lekker nummertje op de achtergrond. Even kijken, we gaan toch voor deze Dancing Queen. Want van al deze muziek word ik toch wel een beetje een Dancing Queen. Oké, de eerste hint. Hij begon als acteur bij Ketnet. Hij werd eerst bekend als acteur en presentator op de Vlaamse jeugdzender Ketnet voordat hij doorbrak als zanger. Hij won heel veel muziekprijzen. Hij heeft meerdere MIA's Music Industry Awards gewonnen en is daarmee een van de meest bekroonde Vlaamse artiesten geworden. Misschien weet je het al, misschien niet. Maar je hoort nu nieuws, de Stappenader, met Ik Neem Er Een.

0: dat je vanavond met me.
1: Dit is Latent Talent met Sylvia en Angelina van Hunnik.
2: Talent zoals jij dat bent.

0: je denkt.
1: Je hoorde K3 met mijn kleine presidentje. Ja, en ik heb even wat weetjes over Belgische muziek opgezocht. België heeft namelijk grote dat zien en bracht wereldberoemde DJ's voort zoals Reggie en Last Frequencies. In Vlaanderen zijn Nederlandstalige artiesten heel populair. Denk bijvoorbeeld aan Nieuws en Camille en natuurlijk Pommelien Thijs. België heeft een van de bekendste dancefestivals ter wereld, zoals Tomorrowland, waar top DJ's optreden. En Belgische acts zoals Milk en Too Unlimited scoorden in de jaren 90 grote internationale dancehits. België heeft 1 keer het Eurovisie Songfestival gewonnen en daar komen we zo meteen op terug, want dat nummer gaan we ook draaien. En dat is een vibe, kan ik je zeggen. De MIA's zijn belangrijke prijzen in België om muziekartiesten te bekronen. Al heel wat jaren doet België niet meer mee met het Junior Songfestival. Even tussen ons, de reden is dat ze eigenlijk nooit zo succesvol waren. Maar toch hield Femke er een mooie carrière aan over. Als zowel actrice als zangeres. Hier is ze met haar eigen nummer 7 op 7.

Zonde is de debuutsingle van de Belgische zanger Aaron Blommaert. Het nummer werd in mei 2023 uitgebracht in België en werd een grote radiohit. Het nummer werd uitgekozen als de M&M Big Hit en kwam een week later binnen op plaats 14 in de Ultra Top 50. In België zijn muzikale tv-series al jaren enorm populair. Een van de bekendste voorbeelden is Like Me. Die reeks combineert het leven van jongeren op school met nieuwe versies van bekende Nederlandstalige klassiekers. Denk bijvoorbeeld aan Laat de Zon in je Hart, Zondag en nog veel meer nummers. Daardoor leerden veel jonge kijkers oude Vlaamse en Nederlandse hits kennen, maar dat in een modern jasje. De serie groeide uit tot een echt fenomeen met concerten, albums en miljoenen streams. En het werd later zelfs vertaald in het Frans en Engels. Heel wat jonge talenten braken dankzij de reeks door, zoals Pommelien Thijs en Maxim Stornjak. Maar ook Lotte de Klerk maakte indruk in de serie als Emma Wolfs. En zij bleef niet alleen acteren, want ondertussen brengt ze ook haar eigen muziek uit. Haar eerste solo-single Brandgevaar verscheen in 2023. En daarmee liet ze ook zien dat ze als solo-artiest haar eigen stijl heeft. Later maakte ze nog een samenwerking, die hoor je namelijk straks. En van Belgische muzikale tv-hits gaan we nu naar iemand die daar zelf deel van uitmaakte en ondertussen haar eigen muzikale weg inslaat. Want hier is ze gewoon met Rome, samen met een andere van Like Me.

Het Eurovisie Songfestival is een grote Europese muziekwedstrijd die sinds 1956 elk jaar wordt gehouden. Landen sturen een artiest met een lied die strijden om de winst. België heeft het Songfestival maar één keer gewonnen. Dat was in 1986 met Sandra Kim en het lied J'aime la vie. Zij was toen pas 13 jaar oud, terwijl je eigenlijk pas vanaf 16 mag meedoen. En daarmee is ze nog steeds de jongste winnaar en ook deelnemer van het Songfestival ooit. De overwinning was heel belangrijk voor België, omdat het een eerste en tot nu toe ook de enige winst is in de geschiedenis van het festival. De tijd vliegt, maar ik heb nog een nummer heel kort voor je klaarstaan. En zometeen gaan we luisteren naar een nostalgische banger. Maar eerst deze.

0: ik sta aan de stroom.
1: Ja, ik vind het eigenlijk zonde van dat nummer, maar ik moet hem toch echt even oud gaan veden. En dan gaan we hem even inruilen voor Dancing Queen. Want het is zo'n mooi nummer. Maar goed, weet je, misschien draai je hem ooit nog, misschien niet. Maar het einde van Latent Talent is alweer gekomen. Volgende week ben ik er weer. Om 8 uur hoor je het NOS Nieuws en daarna Appassionaten met Harry Hendriksen. En ik blijf nog even 2 uurtjes hangen voor de techniek. Dus ik ben er nog gezellig bij. Volgende week zijn we er weer. En we gaan eruit met een nummer die je ongetwijfeld kent van Catnet. Of waarvan dan ook. Dit is namelijk Prinsessia met Naar het Bal.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Klein Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.

Ja, welkom in het programma Mijn Dozijn. Vandaag hebben we een gast die is geboren in Beek, in het mooie Montferland in onze provincie Gelderland. Hij heeft in het gezin een broer, helaas overleden, en nog twee zussen. En hij heeft gewoond in Beek tot zijn 25ste jaar. Zijn enthousiasme voor muziek is ontstaan vanuit klanken van de radio. Radio Luxemburg, Radio Veronica, die hij af en toe kon ontvangen. En vooral de Beatles en de Rolling Stones vielen bij hem in de smaak. Uiteindelijk werden het bij het ouder worden toch de Rolling Stones die zijn voorkeur kregen. En Paint It Black is in zijn geheugen gegrift. Hij is later gitaar gaan spelen en de enthousiasme voor muziek werd zo groot dat hij samen met een aantal anderen in verschillende bandjes heeft gespeeld en steeds heeft hij gitaar gespeeld. De folkmuziek was heel interessant voor hem en verder was hij een enthousiast liefhebber van Bob Dylan. De band waar hij nu in speelt heet Skooks en dat doet hij al 22 jaar en hij heeft me verzekerd dat hij dat levenslang zal blijven doen. In een vriendengroep heeft hij zijn vrouw Annie ontmoet en zij woonde op een steenworp afstand. Onze gast woonde in Beek en zijn vriendin, toenmalige vriendin en nu vrouw, kwam uit Loerbeek. Hij had een oogje, hij loerde op Annie in Loerbeek. Uit dit huwelijk zijn een zoon en een dochter gekomen. Je luistert naar het programma Een Mijn Dozijn van Bert Stienissen.

0: Dat is de mooie muziek van Brian Ferry. Let's Stick Together. Bert Stienissen, welkom in deze uitzending van Mijn Dozijn.
1: Dankjewel.
0: En jij gaat iets vertellen over de 12 nummers die jij geselecteerd hebt. Hoe was dat proces eigenlijk om tot die selectie te komen van deze nummers? Wat zijn je, ik zal maar zeggen, je criteria geweest?
1: Ja, ik vond toch een... De moeilijkste keus was eigenlijk om nummers te schrappen. Ja. Niet om te kiezen. Die had ik vrij snel. Maar dan moet je dus nummers gaan schrappen. En ik had een beetje het gevoel dat ik met een busje voorreed waar 12 kinderen in mochten.
0: Ja.
1: En dan moet je er dus een stuk of 8 à 9 die er ook stonden teleurstellen. En dat was soms best een moeilijk proces. Maar het is me gelukt.
0: Met
1: 12 nummers.
0: Ja. En nou ja, gelukkig hoeft hij onderweg geen kinderen de bus uit te gooien. Nee. Zoals dokter Anders P. dat heeft gedaan in Rusland tijdens een tocht. Ik wil eventjes aan jou vragen. Brian Ferry, Let's Stick Together. Waarom dit nummer?
1: Ja, het hoort helemaal eigenlijk bij ons. Op mijn 12,5-jarig bruiloftsfeest heb ik samen met mijn vrouw Annie dit nummer gezongen. Met een toenmalige band was het. En de Penguin Passion. En we hebben op 25-jarig huwelijk hebben het gezongen met de toenmalige band ondersteboven. En op 40-jarig huwelijk hebben we het ook gezongen met de band Skooks. En ik hoop de 50 volgend jaar te halen.
0: Ja, nou dat is een duidelijkheid over jullie relatie. Let's stick together. Leuk. De volgende is er eentje van Bob Dylan met Roger McGuinn. My Back Pages Live.
1: Ja, dit is een nummer. Volgens mij is het opgenomen bij zijn 30-jarig jubileum als muzikant. Mm-hmm. En toen zijn er een aantal grootheden uit de muziek bij elkaar gekomen. En hebben het nummer My Back Pages, dat is al veel en veel ouder. Het stamt volgens mij
0: dat is echt van de 60, Birds die dat zo gezongen hebben. Als hit.
1: Ja. Ja, maar deze versie is geweldig goed. Omdat er zoveel verschillende muzikanten aan meedoen. En ja, mijn wens eigenlijk in de band is ook altijd van nou, een aantal muzikanten bij elkaar die een nummer gaan doen. En hij doet het op deze LP, zeg maar, was het voortreffelijk, vind ik.
0: Ja, een mooie variatie aan stemmen hoor je straks.
1: En hij zingt voor een voortreffelijke tweede stem.
0: En daarna aansluitend horen we een nummer van Henny Vrienten. En daar gaan we het straks over hebben.
1: Ja.

0: Het bandje In de Wolken van Henny Vrienten. Je bent een aanhanger van Henny Vrienten, of dit soort muziek spreek je erg aan?
1: Ja, ik denk dat het door mijn folk-achtergrond komt.
0: Ja.
1: En ja, ik vind het ook een hele mooie tekst. En hij heeft het ook toch wel verrassend opgebouwd. En op het eind komt er een heel koor bij. En dat maakt het lied eigenlijk helemaal af. Het is, ja. het is lang, maar het is wel een mooi verhaal.
0: Ja, het houdt je als het ware vast, hè?
1: Ja, ja. Je luistert naar de tekst. En ja, eens komt er een eind.
0: Ja.
1: En, ja.
0: Ja, zo is het Henny Vrienten dus zelf ook overkomen. En hij blikt alvast vooruit.
1: Ja, ja, mooi.
0: Is Henny Vrienten ook in jouw vroegere jeugd een idool van jou geweest toen hij nog speelde in Doe Maar?
1: Nee, nee. Dat Doe Maar, ik vind het een leuk bandje, zeg maar. Maar het was niet iets wat ik echt intensief gevolgd heb. We spelen af en toe nog eens een liedje van hun. Is dit alles bijvoorbeeld, vind ik ja. wel een mooi lied. Ja. Henny Vrienten. Ja. En hij heeft bijvoorbeeld Vader van Rowan Ayres geschreven voor Rowan Ayres. En dat is ook een van mijn favorieten.
0: Oké. Okay. Dat was Henny Vrienten. We gaan nu over naar de volgende. Hot Water.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Afrikaans. Ja,
0: ja, Afrikaanse muziek. Hè?
1: Ja, toch wel eigenlijk begonnen met Paul Simon. In 1986 verscheen de LP Graceland. En ja. Ik vind dat nog steeds een van de beste cd's die er ooit verschenen is.
0: Mm-hmm.
1: Met Afrikaanse invloeden, waarbij die Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse muzikanten bij zijn liedjes betrekt. Ja. En Hot Water is een Zuid-Afrikaanse band die dit liedje schreef. En we hebben met Skooks hebben daar een soort eigen tekst bij gemaakt.
0: Met jouw eigen band heb je daar een eigen tekst bij.
1: Zomaar uit het niet. Dit wonderschone lied. En het klonk goed in mijn oor. Met die Afrikaanse, vooral Zuluaanse ritmes. Die gaan steeds maar door.
0: Ah, prachtig.
1: Ja.
0: Van die Zuid-Afrikaanse muziek gaan we dan verder naar een Vlaming, Lieven Tavernier. En die gaat straks zingen De Molenstraat.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, dat is de Molenstraat die bezongen wordt. Al dan niet in Ede, maar de Molenstraat komt vrij veel voor, Bert.
1: Ja, klopt. Ja.
0: In de studio Bert Stienissen, het is zijn dozijn. En we horen nu een Vlaming, Lieven Tavernier. Hoe ben je eigenlijk op hem gekomen? Want het is niet zo'n bekende naam hier in Nederland.
1: Nee, ik denk de eerste keer dat ik een nummer opgestuurd kreeg van mijn muzikale vriend Rob. Ik hoop dat hij luistert. Dat was een nummer van Lieven Tavernier. Dat vond ik, ja, dat sprak mij wel aan. En het zal in de 90 jaren geweest zijn of net daarna. En ik vind dit een heel mooi nummer. Door de prachtige vioolpartij die erin zit. Maar hij heeft meer mooie nummers gemaakt. En Knokken en is ook een nummer wat we met de band Scooks doen. Ja. En Geen Tekort is vaak het openingsnummer van een bepaalde set.
0: Ja. En nu gaan we naar Corsicaanse muziek.
1: Harry die had ooit, een andere vriend van mij, die heeft het ooit gehoord. En die kwam thuis met, Bert, nu moet je toch eens even luisteren. Ik heb nu wat gehoord, dat is helemaal te gek. En dat bleek Imme Vrienie te zijn. En Imme Vrienie komt uit Corsica.
0: Ja.
1: Sindsdien zijn we ook samen naar concerten geweest. En Imme Vrienie is heel bekend in Frankrijk. Iets minder bekend in België, denk ik. En in Nederland vrij onbekend. Maar ik vind het nog steeds hele mooie muziek. Ik versta er echt helemaal geen enkel woord van. Maar de muziek doet mij wat. En
0: ja, het is
1: wel meer mensen die het bijzonder vinden.
0: Ja, het is muziek die raakt. Het nummer wat we gaan horen is A Colera. Als ik het goed uitspreek. En daarna hebben we een nummer goed verstaanbaar van Bruce Springsteen.

0: Ja, ook weer wat folkachtige klanken. Dat kunnen we eigenlijk in elk nummer alweer terugvinden. Ook bij dit van Bruce Springsteen.
1: Ja, dat denk ik wel. Bruce Springsteen, een geweldig artiest. Die nog steeds optreedt. Ik heb hem ooit op Pinkpop gezien samen met mijn zoon Bart. 3,5 uur stond hij met me door. En een inspiratie. En heeft heel veel mooie nummers gemaakt. Maar ik vond dit zo leuk omdat hij met een aantal muzikanten, ja, die verschrikkelijk veel instrumenten bespelen. Mondharmonica, orgel, percussie, viool, tuba, contrabas, banjo, piano, accordeon, saxofoon, trompet, trombone. Een natte droom, zeg maar, van elke muzikant om zoiets te doen.
0: In ieder geval een heel podium vol, zo te horen.
1: Ja, heel podium vol. Ja.
0: En nu naar een heel intiem podium met Gerard van Maasakkers.
1: Ja, Gerard van Maasakkers kende ik al eigenlijk van zijn eerste LP, Kom er maar in.
0: Ja.
1: En dat was in de 70e jaren, 80e jaren. Maar later ben ik hem weer tegengekomen in de Schouwburg van Arnhem. 2002 was dat, 2003. Mm-hmm. En sindsdien ben ik hem blijven volgen. En ik heb daar heel veel bewondering voor. Zoals hij een optreden verzorgt. Innemend iemand. Je hebt het idee alsof je bij hem aan de keukentafel zit als je in een theater bent. En ik heb hem hier gezien in Cultura. En dat was een erg mooi optreden voor
0: ja, me. Een ja, een intiem optreden. Dat kan hij als geen ander. Dus.
1: Kan hij als geen ander. Je meenemen in zijn teksten die heel sterk zijn, vind ik. En dat bewonder ik wel heel erg in hem.
0: Zijn er dan ook momenten thuis dat je nummers speciaal van hem draait of laat horen?
1: Ik neem je mee heb ik ook gezongen. Volgens mij toen mijn vrouw 65 werd. En dat heeft toch een speciale betekenis ja, dan. Ja. Ja.
0: Mooie teksten van deze man, Gerard van Maasakkers. We gaan luisteren naar Ik neem je mee. En daarna een nummer van Van Morrison.

Ja, met een heel enthousiast publiek live opgenomen in San Francisco. En je hoorde Van Morrison en een hele band met hem en achter hem. En ook nog met een zangstem. Bert Stienissen, mijn gast en ik. En zelfs mijn technicus Ruben Landman, we weten niet wie die tweede stem is. Dus ja, daar moeten we het even mee doen. Maar jij hebt dit nummer gekozen. Er is heel veel te kiezen

0: van Van Morrison. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik heb daar zelf in de negentiger jaren heb ik daar zelf een tekst op gemaakt. En mijn vrouw zal nu wel een klein beetje beginnen te lachen, want het nummer gaat over haar. Zij is zo mooi als de lente.
0: Ah.
1: En dat is ook iets heel speciaals.
0: En dat nummer staat ook vast op het repertoire van Skoes.
1: Van Skoes wordt het nog wel eens gespeeld. Ja.
0: Nog wel eens?
1: Ja, ja, niet elke keer.
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat je vrouw nu minder glimlacht. Kun je nog iets vertellen over die band Skoes? Hebben jullie een website? Hoe vaak treden jullie op? Vertel.
1: Skoes bestaat eigenlijk sinds 2004. Toen het vorige bandje stopte, toen zei Willem-Jan, de bassist, accordeonist, Bert, we moeten doorgaan, want anders hebben we geen leven meer. En zo hebben we het gedaan. Samen met Dennis en later kwam Gerry van der Sterren kwam erbij in 2014. En een aantal van de nummers die je vandaag gehoord hebt, die doen wij als Skoes. Alleen we zingen veel nummers in het Limes dialect. En dat is het dialect waar ik mee opgegroeid ben.
0: Ja.
1: En wat in Westervoort ook nog wel door een kleine groep mensen gesproken wordt.
0: Zeg, en waar treden jullie dan zo op?
1: We proberen toch onze eigen locaties een beetje te kiezen wat goed voelt. En een van de locaties die we gaan proberen te doen, misschien in de toekomst, is de kerk van Westervoort. De kerk die verbouwd is tot woningen. En daar hebben ze een hele mooie zaal. En het lijkt me leuk om daar op te treden.
0: Ja. Dus
1: en
0: er is een streven.
1: Cultura ook nog eens een keer bij ons langs.
0: Wie weet, ja, wie weet. Een streven van Skoes. Hebben jullie ook een eigen website?
1: Nee, die hebben wij niet. We hebben het gehad, maar die hebben we er op een gegeven moment uitgedaan. Facebook zijn we te vinden, heel veel YouTube-filmpjes zijn we te vinden. Dus altijd wel ergens zijn we er.
0: Okay.
1: Zijn we te traceren, zeg maar.
0: Zeg, van jullie streekband gaan we over naar een grote Nederlandse band, De Dijk. En die is net zo goed of iets zo goed als Skoes.
1: Wel een niveautje. Niveau hoger, zeg maar. Maar ik volg ze al heel lang, zeg maar. En bewonderenswaardig dat ze 40 jaar met elkaar hebben uitgehouden. En ik heb een nummer gekozen wat ze niet zo heel vaak doen, denk ik. Iets zo goed.
0: Een vrij onbekend nummer van hen.
1: Ja. Maar wel typisch De Dijk. Als
0: typisch
1: je het hoort,
0: de
1: denk je meteen, dat is De Dijk.
0: Nou, daar gaan we dan naar luisteren.
1: Met een mooie tekst.
0: Daar gaan we dan naar luisteren. En vervolgens gaan we naar een nummer van Rowan Hazen.

0: Ja, eventjes de muziek op de achtergrond. We gaan naar het einde toe, Bert. Ja. Je hebt een fantastische lijst gehad. We zijn er nog niet helemaal klaar mee. Maar ik heb ook van jou begrepen dat je dus in je dagelijks leven eerder basisschoolleerkracht bent geweest. En ik neem ook aan dat je veel van de muziek die zo in je hart zit, wat we vandaag hebben gehoord, aan kinderen hebt kunnen overbrengen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik kan me nog iets herinneren dat ik op een gegeven moment hadden wij een muziekleerkracht. Die werd wegbezuinigd door de gemeente Westervoort. En toen moest ik het zelf gaan doen. En toen kwam er een meisje, dat kwam uit Aruba of Curaçao. En die was naar Nederland geëmigreerd. En die bracht een schriftje mee met gewoon populaire liedjes. Waar ik helemaal nog niet zo 1, 2, 3 aan gedacht had. En toen dacht ik van nou, dat ga ik ook gewoon bij de kinderen introduceren. Dat vinden ze misschien best leuk. En ik kan me herinneren, Country Roads, dat was van John Denver. Dat was een van de eerste liedjes. En vrijdags had ik muziekles en dan meester Country Roads. Nou, dat ging erin als koek.
0: En de klas, die zong dan ook mee?
1: Ja, die zong gewoon mee. Ja, die zong gewoon mee. En toen heb ik meer liedjes.
0: Maar ga je dan ook uitleg geven over de tekst en zo? Of de muzikale achtergrond?
1: Ik probeerde er wel wat verklaring voor te vinden. En
0: mooi.
1: Kinderen die vonden de liedjes toch erg leuk. Later heb ik als part-time muziekleerkracht ook van de kleuterschool tot en met groep 8 proberen liedjes te slijten en
0: Het is een mooi verhaal van jou om te horen dat je vanaf je prille jeugd Radio Luxemburg, Radio Veronica met Painted Black uiteindelijk nu hier zittend in de studio het laatste nummer kan aankondigen. En dat is van Paul Simon.
1: Paul Simon, we zijn erin geweest een paar weken geleden. Mijn dochter en mijn vrouw. We zijn erbij geweest bij Paul Simon. Het wordt een breekbaar manneke, maar hij heeft fantastische muziek gemaakt. De eerste 20 minuten, 25 minuten is een persoonlijke requiem met zijn laatste nummers. Daar zat ik niet zo erg op te wachten, maar toen ging die helemaal los met een grote band.
0: En dan gaan we luisteren naar The Sound of Silence. Ik dank Ruben Landman voor de techniek en Bert Stienissen voor die prachtige lijst die we vandaag hebben kunnen horen in het geweldige programma Mijn Dozijn.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aartsen in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Een hele goede avond en je luistert naar de weekendploeg hier op Eén Vallei. Het aankomende uur gaan Evan.
5: Hoi.
4: Dirk.
6: Hey.
4: En ik, Gerbrand van Noorn. Wij gaan er een hele mooi uur van maken en begin van jouw weekend. En we gaan dit programma, de weekendploeg, beginnen met snellen.
6: Ja, omdat we weer eindelijk met z'n drieën zijn.
4: De reunie. Dirk is er weer bij, sinds een hele lange tijd. De reunie, snellen.
6: Ja, strijd lekker, jongen.
7: Aan zijn zin af, ik niet, ik wil meer.
4: Ik zit achter in de klas.
7: En ik wacht op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker, jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: en we zijn weer compleet deze week. Je hoort hem al tetter op de achtergrond. Het is Dirk van Heden.
1: MC Dirk.
0: MC Dirk. En ja, we zijn hartstikke blij en blij dat je hier ook een keertje bij bent, kerel.
2: Oh, kerel, ik ben zo onbeugelijk blij om hier te zitten.
3: En waarom we zo praten?
0: Komt ooit nog wel een keertje uit, maar niet vanavond. Evan, ik ben ook blij dat jij er bent bij deze reunie.
3: Ik ben ook blij dat ik er mag zijn.
0: Nou, heerlijk, heerlijk. Ja. Want het is, het was me wel weer een weekje, hè? Vol met onweer en spektakel.
3: Veel regen. Maar dan ga je het zo bij het weer wel over hebben.
0: Ja, aan het einde gaan we nog even hebben over het weer.
2: We gaan tegenwoordig, dat is nieuw natuurlijk. We gaan ook het weer evalueren wat is geweest.
3: Ja, dat deden we vorige week ook. Luister hier nooit.
0: Maar ja, als in, in zo'n denderende week als dit moet je daar natuurlijk wel mee beginnen. Want de mensen hebben dat meegemaakt. Maar wij gaan nu toewerken naar het welverdiende weekend. En om daar naartoe te werken pakken wij er een nummertje bij. En dan wil ik alvast aan jou vragen, Dirk. Wat is de vertaling van dat Duitse nummer? Want ik zat dat te kijken en ik denk, hè? Wat houdt dat in?
2: Wat de vertaling is van een gummiboot?
0: Ja, er had een knallrotes gummiboot.
2: Ja.
0: Ja.
2: Gummy, dat is Duits voor rubber. Dus wat denk je wat het is?
3: Rubberboot.
0: Ja, ja, en dan?
2: Wat is een rubberboot?
0: Ja, er had...
2: Hij heeft een knalrode rubberboot.
0: Ah,
2: deze rubberboot.
0: Oké dan. Nee, oké. Dan ben ik weer helemaal bij. En dan is dat voor deze week...
4: De Keetknaller.
0: Hier is ze dan, de Duitse Wenkemeyere. Of is ze Oostenrijk?
2: Wenkemeyere.
0: Wenkemeyere. Met het...
3: Sertol.
0: Het nummertje, er had een knallerrotes gummyboard.
2: Ja, die loopt weg vanaf 3:06.
0: De Keetknaller!

0: Ja, dat was hem weer. De keetknaller van deze week.
1: Het is toch elke week weer genieten, hè?
0: Ja, het blijft prachtig, die keetknaller. En we gaan, nu gaan we het gewoon even hebben over het nieuws van de week.
2: Elke week, man is er nooit.
0: Oh. Ja, elke week, ja. Het is wel weer voor het eerst dat jij erbij bent.
3: Ik heb me helemaal gedressed vandaag voor jou. Je loopt altijd klaar dat ik een tracebroek kom, meneer. Zit zelf in een tracebroek, maar wel een leuk shirt.
0: Ja, de Evan die is er helemaal mooi aangekleed. Althans, een keertje geen trainingsbroek. En vrek, komen we hier, zit die Dirk zelf in een trainingsbroek. Ja, wat jongens, heb je nou te zeggen?
1: Ja, ik heb trouwens helemaal geen trainingsbroek. Heb ik een korte broek aan.
0: Oh, oké. Ja, sportbroekje.
1: Ja, gewoon lekker sportief zoals ik altijd ben.
0: Nou, helemaal goed. Gaan we het even hebben over iets heel anders.
1: Maan.
0: Nou, wil je daarmee beginnen?
2: Ja, KSI.
1: Maan, wie is KSI?
0: Eerst Maan. Zangeres Maan. Die had namelijk een relatie met de zanger Karel Gerlach van Broadband.
1: Was een hard gelach.
0: Maar het is uit.
1: Ja.
0: Na 4 jaar is het helemaal uit. En over redenen doen we geen uitspraken.
1: Oh, ik schrok even. Ik dacht even dat je zou zeggen overreden.
0: Nee, zou het een vechtscheiding zijn?
1: Ja, de hond gaat naar Karel.
0: Oké.
1: Okay. En Maan krijgt de vissen.
0: Nou ja, Maan is weer vrijgezel. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Dan KSI. Evan,
1: Maan,
0: dat kun
1: je bent
0: jij wel
1: altijd
0: uitleggen.
1: Welkom hier, hè?
0: Ja.
3: Ik zal het even uitleggen.
1: Karel niet.
3: Wie, Dirk, jij kent KSI niet?
1: Nee, KSI.
3: Ja, dat was ooit de grootste FIFA-YouTuber ter wereld. Hij heeft 19 miljoen abonnees. Die heeft samen met Logan Paul nu het drankje Prime. Door hem is ook een beetje het influencer-boksen gestart. Hij was daar de eerste mee. En hij zit nu ook in de jury van British Got Talent. En hij zit in een groep soort van de bankzits. Ken je wel, hè?
1: Ja.
0: Ja, precies. En eigenlijk...
3: De Sideman was er als eerst.
0: Ja.
1: En Sideman?
3: Ja, dat zijn de 7 Britse FIFA-YouTubers. En die gingen dus in real life dingen doen. En de bankzitters zijn 5 Nederlandse FIFA-YouTubers. Gingen ook in real life dingen doen. Maar dat is op zich niet relevant.
1: Ja, dat komt wel dichtbij zo.
3: Dus de grootste Britse YouTuber ooit. Die plaatst dus zondag I'm Leaving the Sideman. En dat heeft hij al eerder gedaan. Toen gooiden ze allemaal diss tracks en zo. En dat was dus blijkbaar nep. En de laatste Sideman-video gingen ze Among Us in het echt spelen. En daarom was het ook klaar. Toen kwamen er deze week allemaal statements van hem. Waarom hij wilde meer tijd vrijmaken. Dit en dat. Want hij heeft natuurlijk andere projecten, zoals een voetbalteam en zijn lunchpakketjes en zijn drankjes en zo. Terwijl dat loopt allemaal niet heel erg, dus ik denk, ik blijf gewoon bij je vrienden, dat is toch dik schrik, hè? Maar goed. En de Sideman, dat kwam allemaal heel onverwachts en die zijn allemaal heel boos en heel verdrietig en hebben ze vandaag een statement over geplaatst.
0: Wat een chaos.
1: Nou, mensen.
3: En zo gaan wij niet uit elkaar, hè?
1: Nou, mensen, u hoort het. Ik denk dat u net zo geschokt bent als ik. Wat een nieuws, zeg.
3: Maar zou jij ook zomaar...
1: Ik zie hier allemaal dingen op een papier staan. Wat echt 80 keer interessanter is dan Psy die wegloopt.
3: Maar stel, jij verlaat de weekendploeg. Ga je dan ook een Insta-bericht plaatsen zonder tegengeven en ik te vertellen?
1: Nee. Nee, dan gaan we gewoon als echte mannen uit elkaar. Geven we elkaar een hand. Misschien een kleine knuff. Ja, maar stond ik een microfoon in mijn mond.
0: Iemand anders die misschien wel veel belangrijker is dan KSI. Die
1: is Gerard Joning.
0: Die gaat ook het einde benaderen. Zo. Althans, Gerard Joning kondigt een afscheid aan.
1: Ja.
3: Maar dat is dus een beetje nep, hè?
0: Gerard Joning heeft nog 1 keer een grote solo show. Hoe zit dat?
1: Meest bijzondere en persoonlijke uit mijn hele carrière.
0: Ja, dat heeft hij gezegd.
1: Oh, dat mag helemaal niet. Dat is advertentie.
0: De bron is het AD.
1: Oké.
3: Bronvermelding. AD, tussen haakjes 2025, Gerard Joling kondigt... Nou goed,
1: 2026.
3: APA.
0: 26,
3: weet ik
1: veel. Dat kan jou het schelen.
3: In ieder geval.
1: Blijf lekker in het verleden.
3: Hij heeft al 12,5 jaar geen solo concert meer gegeven.
1: Oh, jongens.
3: En een maand geleden gaf hij een concert in Curaçao voor 1000 man. En stonden er nog meer mensen buiten, die wilden eigenlijk ook naar binnen. Toen dacht ik opeens, ik moet weer een solo...
0: Hij is hartstikke populair.
3: Solo concert doen. Want al die mensen die optreden die ik in het weekend doe op festivals, zoals vorig jaar Oranje Festival Renswoude, in ons centgebied. Er komen mensen voor het hele festival, niet alleen voor mij. Dus hij wil iets voor zijn fans doen. Hij is 66, doet het laatste concert, maar hij gaat gewoon door met meegepraten, Stijn, festivals, tv en zo.
0: Oké, maar er komt dus een groot solo concert aan.
1: Ja,
3: en ahoy. Ga je erheen, Dirk?
1: Nee.
3: Wat dan?
1: Nou ja, omdat het me niet zo heel veel boeit, Gerard Joling. Ja, het is een leuke vent. Het is echt om te gieren.
0: Ja, we gaan het zien.
1: Evan zijn we kwijt.
0: Evan zijn we weer kwijt. Evan zit even. Ja, Evan
3: ik ben even alle likes op jouw story aan het kijken. Want dat zijn er alweer veel. Hè?
0: Dan gaan we nog eventjes naar...
3: Weekendploeg Even Leij op Insta.
0: Ja, volg ons voor behind the scenes.
1: Ja, we zijn met Insta begonnen, want de mail dat liep echt uit de klauwen.
3: Jouw kuiten staan er ook goed op, hè?
1: Haal die foto eraf.
0: Okay. Nou ja, gaat dat zien. Dan gaan wij nog heel eventjes naar een stel uit Elspeet. Die hadden namelijk net een huis gekocht.
1: Nou.
0: En die waren begonnen met de verbouwing. Wat denk je?
1: Ja, ik weet het. 160 flessen drank in een net gekocht huis.
0: De flessen kwamen overal tevoorschijn op de gekste plekken. Onder de vloer van de badkamer. Ja. Onder de vloer van de slaapkamer. In het plafond van de woonkamer. Gekke. Op de zolder en in de hal. Eigenlijk overal waar ze iets openmaakten, lag wel wat verstopt.
1: Nou ja, dan moet je net Dennis en Tonette hebben.
0: Ja.
1: En die schrikken zich kapot.
3: Er woonde gewoon een ex-alcoholist die zijn drank verstopte voor zijn vrouw of zo. Of,
1: dat schijnt de broer van Dennis te wezen.
3: Maar over die mailbox gesproken, die was echt overstroomd. Ik daarom zou dat account gestaan. Dat heb je niet meegekregen.
1: Okay. Je begint een beetje hak op de tak, want we zijn al lang bij het volgende onderwerp.
3: Wetenschappers ontdekken
1: volgende
3: een gola.
1: Zangeres Maan Steenwinkel gaat na een relatie van bijna 4 jaar uit elkaar.
0: Zit je nou zwaar aan de drank? Leg die fles een keertje weg.
1: Dames en heren.
0: Het gaat natuurlijk allemaal om liefde, toch Dirk?
1: All you need is love.

0: Bas. Eerst met All You Need Is Love. En nu Love Me Do. Ja, prachtige nummertjes. Dirk zei het net al even vlug. Het is 60 jaar geleden dat de Beatles voor het eerst in Nederland kwamen. En toen traden ze op. Waar ook alweer, Dirk?
1: Blokker.
0: Blokker.
1: En niet bij de Blokker.
0: maar bij de Blokker. Nou, hartstikke mooi. Wij gaan het eens even hebben over iets wat deze maand heel erg belangrijk is. En dat is het segmentje. De warming up. Het moment dat wij het gaan hebben over sport. En alles wat met sport gerelateerd is. En tegenwoordig is dat natuurlijk heel veel oranje en heel veel WK. En we beginnen met Dumfries. Dumfries is in Nederland medisch gekeurd en helemaal klaar voor zijn transfer naar Real Madrid. Althans, hij heeft eerst nog een WK voetbal. Maar voor het eerst in 16 jaar weer een Nederlander bij de Koninklijke uit Madrid.
1: Ja, bizar hè?
0: Bizar.
1: Bizar hè?
0: Ja, het is wat.
2: Misschien moet ze een keer Spanjaard kopen daar.
0: Ja.
2: Geen enkele Spanjaard van Real Madrid.
1: Nee,
2: en,
1: heftig hè?
2: Dat vind ik
0: ja, er
2: heftig.
0: Is geen enkele Spanjaard
2: wel heftig.
0: Van Real Madrid is voor in de WK-selectie van Spanje.
2: Oh, we vinden dat heftig.
1: Geen speler van Real Madrid in de Spaanse selectie.
2: Ja, maar in de toptijden. Ramos zat erin, Carvajal,
1: ja?
2: Sias.
1: Ja, moet je alle Spanjaarden op een die...
2: Maar voor de rest niet, toch?
1: Raúl zat er altijd bij.
2: Ja, maar dat is alweer daarvoor.
1: Arbeloa zat er altijd in.
2: Dat is ook weer daarvoor.
1: Nee.
0: Maar nu jullie toch een beetje hebben over die spelers.
2: Ja, dat is al meer dan 15 jaar geleden.
0: Waar de clubs ze vandaan komen. Ik zag dus van de week dat er 289 internationals zijn op het WK. Die bij een land meespelen waar ze niet in geboren zijn. Dus bijvoorbeeld van de 26 spelers bij Curaçao zijn er 25 geboren in Nederland.
2: Ik heb het allemaal door die vluchtelingen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, Kiel. Maar dan heb ik nog een vraagje aan jullie, hè. Ja. Bij het Nederlands elftal zijn 25 van de 26 spelers gewoon in Nederland geboren. Op eentje na. Wie denken jullie dat die ene is die niet in Nederland geboren is?
2: Guus.
0: Dat klopt helemaal, ja. Dat zou je op het eerste oog niet zeggen. Guus Stil, die is namelijk geboren in Zambia. Zijn vader die was daar aan het werk en toen werd hij geboren. Andere dingetjes. Verwachten jullie veel van Oranje?
2: Nou... Ik zit in een beetje in een soort van badkuip.
0: Jij zit in een badkuip.
1: Goh,
0: dit is heel filosofisch.
1: Luisteraars, goed luisteren.
0: Evan
1: zit in een badkuip.
2: Kijk,
1: hij zat verzuimd.
2: Ik ga het nu even inbeelden. Badkuip zit hier.
0: Dus ja, neem de luisteraar mee, hè. Want weet je dat je hand in de lucht doet heel hard.
2: Daarom zeg ik ook, visueel moet je even denken in een badkuip. Dus ik zat hier.
1: Mensen, denk even na.
0: Waar zit jij hier?
1: Even tot 10.
2: En toen dacht ik, we worden wereldkampioen.
0: Heel hoog. Dus, heel hoog
2: dat was al een paar maanden geleden. Toen zakte het niveau van de Nederlandse spelers, stond niet meer basis. Rijn is niet meer bij City, je dingetje niet bij Milaan, bla bla bla. Dus het werd een rechte lijn van, nee, het wordt niks. Toen ging die badkuip. Ging weer omhoog, want dan heb je zo'n kuip.
1: Hij werd gevuld als het ware.
2: Dus toen werd de selectie bekend, toen dacht ik... Ja, maar eigenlijk, wat kunnen die andere landen? Toen dacht ik, Duitsland is ook niet heel veel. Nou, dan heb je dus Spanje en Frankrijk. En voor de rest, Brazilië. Dus je hebt met drie landen eigenlijk die beter zijn dan jij.
1: Nou ja, en Engeland. Die schijnen ook alleen maar met...
0: Engeland ook goed hoor. Die Harry Kane, man.
1: Postbodes, hè, schijnen die op te stellen.
2: Twee jaar geleden, toen waren ze ook niet zo best.
1: Oh, en toen hebben we wel verloren van ze.
2: Ja, weet ik, maar ze zitten...
1: Oh, oké. Ja, maar ik wil liever dat Maurits komt als we over voetbal gaan praten. Want
0: die Harry Kane is gevaarlijk, hoor.
2: Ja, die heeft wel de meeste goals gemaakt van iedereen dit seizoen. Die verdient eigenlijk, ook wel de Ballon d'Or.
1: Ja, natuurlijk verdient de Ballon d'Or.
2: Weet je, maar we gaan even door.
1: Ook de Ballon d'Or.
2: Dus die badkuip gaat weer omhoog, want dan krijg je een kuip. Dus dat is de wereldkampioen. Dan hebben we die oefenwedstrijd gehad, staan we 0-1, hebben we daar verloren.
0: Ja.
2: Maar mijn vertrouwen blijft dus hoog.
1: Mensen,
2: want
1: als je mij niet hoort praten, dan weet u dat ik even koffie ben halen. Want ik ben hier een beetje klaar mee.
2: Want in 1988 verloren we ook de eerste oefenwedstrijd. Dus
1: 88,
2: dit komt helemaal goed.
1: Dat was even ook bij.
2: Wij worden gewoon wereldkampioen.
0: Nou, dit was een hele lange route.
1: Mensen.
0: Nadat we wereldkampioen worden.
1: Nu ben ik het helemaal kwijt. Hij begon eigenlijk met weet ik veel allemaal.
0: Ja.
1: En het laatste stukje luister ik. En dan hoor ik in één keer Nederland wordt wereldkampioen. Nou, sorry hoor, maar...
2: Maar als je mij die badkuip nou in 10 seconden had laten uitleggen.
1: Nee, ja, badkuip.
0: Nou, in 10 seconden, ik moet zeggen, we hebben je een beetje de ruimte gegeven. Maar het werd, het werd ook niet duidelijker te uitleggen meer woorden.
2: Komt door die Dirk.
1: Dat komt door Dirk, tuurlijk. Ja, joh, geef Dirk maar, geef MC Dirk maar de schuld.
0: Nou, nog een laatste WK-dingetje dan. Het is natuurlijk in de USA, de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En in Seattle is een speelstad en hebben ze een groot stadion. En daar zagen ze van tevoren, hey, we hebben een wedstrijd op onze met onze Pride dag. Dat ze dan de LGBTQ+ gaan ondersteunen. Laten we dit de Pride wedstrijd maken. Toen kwam de loting en toen wisten ze pas welke landen in die Pride wedstrijd tegen elkaar gaan spelen. En dan blijken dus Egypte en Iran te zijn. In de Pride-wedstrijd. In Seattle. Zie je het al voor je? Egypte, waar je dus een hele grote boete kan krijgen als je homoseksueel bent. En Iran, waar ze zelfs je kop afhakken af en toe als je homoseksueel bent. Wow. En die gaan dan spelen in de Pride-wedstrijd.
1: Ja, en wederom één woord. Bizar.
0: Ja, ironisch. Ironisch en bizar.
1: Twee woorden. Bizar en ironisch.
0: Dan om nog eventjes van het voetbal af te stappen, gaan we nog even naar Monaco.
1: Nou, heel even snel dan.
2: Ja, Monaco, want de vrije trainingen zijn geweest.
0: Formule 1 is bezig in Monaco.
2: 1/10 achter Hamilton is die derde geworden in de vrije training. Mag stappen, maar ik ga niet kijken zondag, want ik ga zelf racen.
0: Oh? Oké, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar wij gaan eerst naar het nummer van 2 jaar geleden.
2: Dat spreek ik in het volgende blokje.
0: Larger Than Life. Nummer van Armin van Buuren in samenwerking met Chef Special.
2: Nog een nieuwtje.
0: Speciaal voor het Nederlands elftal.
1: Stay tuned.
2: Een DM gekregen 10 minuten geleden van Alfredo Show. Misschien komt hij voor een blokje ook wel terug.
0: Nou, dan gaan we daar zo naar kijken.

0: het Engelse voetbalnummer waarin Engeland samenkomt. Three Lions.
1: Waar voetbal thuis komt.
0: Ja, kijk. Misschien gaan ze het dit keer eindelijk weer thuis brengen. Aankomend WK. Je zou zeggen, United States is wel een beetje terrein van Engeland.
1: Is het wel geweest, inderdaad.
2: Is het wel geweest? We worden afgeluisterd.
0: Worden we afgeluisterd?
2: Ik open die weekendploeg 1 Verlei Insta. Ik krijg gelijk Sideman voorgesteld voor jou. Terwijl die gasten niet eens volgen.
0: Oh. Ja, ze luisteren weer mee, hè?
2: Daar helemaal bovenaan de homepage.
0: Ja, die meta.
1: Mark Zuckerberg is watching you.
0: Ja, zo is dat. En die houdt het allemaal in de gaten. En we hebben ook nog een DM'tje binnengekregen, Evan.
2: Ja, maar wil je die behandelen?
0: Die wil ik toch wel eventjes behandelen. Even gauw even links-rechts.
2: Alfredo Show. Maar dat vind ik eigenlijk dat we moeten draaien.
0: Ja, dan ga ik eens even op zoek. Ja, want hij heeft iets staan op het platform YouTube, toch?
2: Ja, maar dan moet ik hem nu even een bericht sturen, want hij moet dan nu wel gelijk luisteren. Doe het even volgend blok.
0: Volgend blok, ja?
2: Ja, okay. Want die man moet wel even luisteren. Goedendag, ik zing Nederlandstalige muziek. Onlangs heb ik als eerbetoon... onze mailbox stroomt vol. Onlangs heb ik als eerbetoon aan Rita Hovink Laat Me Alleen opnieuw gezongen. Precies 50 jaar geleden heeft ze de nummer gelanceerd. Zou u mijn nummers op uw radiostation kunnen draaien? Blablabla. Veel succes met die radiozender, graag hoor ik van u.
0: We gaan hem zo even wat lof geven of we gaan hem afbranden. Want ja, je weet niet of het goed is, hè? Een koffertje. Maar eerst wat anders. We gaan u namelijk vertellen wat u kunt doen dit weekend. En dat is niet zomaar iets, want er is morgen weer blaren en blazen in Lunteren. In maart hebben wij nog een Chanticoor op bezoek gehad. Een live uitzending. Een uur lang hebben ze met ons gezongen. En morgen staan zij ook, Chanticoor Ede, op blaren en blazen in Lunteren. Blaren en blazen is één groot shanty-dag eigenlijk, met drie podia door het dorp heen. Gaat dat zien. Morgen is er ook nog een rondleiding door het stadscentrum van Ede. Stadsgidsen nemen je mee door deze bijzondere stad. Dus ben je nou eens geïnteresseerd in de bijzondere plekjes van Ede, moet je daarbij zijn. Voor de rest is er in het centgebied niet heel veel te beleven. Althans, niet wat ik kon vinden. Heb jij nou wel iets gevonden in het centgebied wat leuk is om te doen? Laat het ons vooral weten op de weekendploeg 1 Verlei Insta. Slide in die DM. Jongens, wat zeggen jullie? Tijd voor muziek?
1: Ja,
2: bijna Alfredo zonder shirt.
0: Na dit blokje muziek. Eerst gaan we even rocken, hè, Dirk?
1: Ja, lekker.
0: Ja, wat is dit? Full beat, hè?
1: Ja.
0: Ik krijg gelijk zin om een motor te kopen, door Amerika te rijden en mijn shirt uit te doen.

0: Kijk, en dat was Walk van Foo Fighters. En zo rocken we overal nergens naartoe. En ja, we hadden het al even over een DM'tje, Evan.
1: Zeker, Alfredo.
0: En Alfredo heeft een cover gemaakt van Laat Me Alleen van Rita Hovink. En ja, die gaan we toch even een kans geven. Hè? Als jij ons zo'n direct message stuurt, dan zijn wij niet de moeilijkste. Even kijken, hier komt het. We gaan een stukje luisteren, want het gaat wel over intens liefdesverdriet.
1: En jij wilt niet zomaar het weekend in gaan?
0: Nee, we geven hem een minuutje of twee. Dit is Alfredo.

0: kijken. Willen we nog één keer het refrein? Ik denk dat het wel goed is zo. Ik vind het een mooie koffer, maar ik denk toch dat ik Rita Verdonk beter... Rita Verdonk. Rita Hovink beter vind. Wat vond jij ervan, Dirk?
1: Prachtig.
2: Misschien moet hij Adrie even een appje sturen.
1: Ik heb nu even...
0: Oh, kijk. We hebben eventjes iemand aan de telefoon, Dirk.
1: Hallo.
0: Wie is het en waarom hebben we deze persoon aan de telefoon?
1: Nou, dit is de toernooidirecteur vanmorgen.
0: Want? Wat voor toernooi is er?
1: Nou ja, dat kan misschien de heer van Nieuw-Amerongen zelf het beste uitleggen.
3: Hij heeft mag ik herhalen? Ja, ik zeg Klaas toernooi 2.0 bij VV Lunteren weer van start. Maar het gaat een chaotische dag worden, want het tweede van Lunteren speelt na competitie thuis. Een halve finale wedstrijd. En het eerste helftal die gaat om 2:30 uit naar SDCP om daar de finale te spelen. Dus we verwachten een chaos morgen hier. En we zijn al druk om het opbouwen. We hebben een aantal vrijwilligers hier. We hadden er nog eentje lopen, maar die is alweer met de stille trom vertrokken. Maar dat zijn we ook gewend van deze man. Dus ja, zo zit het een beetje in elkaar.
2: Wij ook hoor, Gert.
3: Ja?
2: Hij komt hier ook nooit.
3: Oké.
0: Ja, Dirk is vrijwilliger.
3: Maar ik kan live, nee toch?
1: Wij zijn inderdaad nu live, Gert.
3: Nou, jammer.
1: Wat vind jij het mooiste aan het Klaas-toernooi bij VV Lunteren?
3: Nou, eigenlijk de geluidswagen van Cor Evers.
0: En waarom is hij zo mooi?
3: Nou, daar staat mooi reclame op en dan komen we ook geluid. ik heb hier ook nog wat mede-organisatoren lopen, zoals Robert van Ravorst is er ook.
1: Ah, oh, kunnen we die aan de telefoon krijgen?
3: Ja, die komt erbij. Nelly Vrijder komt net op me aflopen, dus ik loop even naar Robert toe.
1: Nelly, zo praat je niet tegen je vrouw, Gert. Kom op.
3: dit is Dirk van Eden van de Radio Eden.
4: Ja. In contact staan besneden Dirk.
1: Oh, ja, dat klopt. Ja.
5: Hallo Dirk, Mandy hier.
1: Hallo Mandy.
0: De fans.
5: Ik ben net.
4: Zijn we nu live, Dirk?
1: Ja, jullie zitten live in de uitzending.
4: Je zit tijd voor een mopje.
1: Robert.
4: Ja, de mop van heb jij niet een mop?
1: Robert, vertel een leuk mopje.
0: Gauw dan.
1: Kom maar.
3: Dat moet ik even wachten.
4: Wat is het verschil tussen een luchtballon en een vagina, Dirk?
1: Ja. Nou?
4: De lucht eronder.
0: Nou, ik denk dat het voor het belletje voor vandaag wel voldoende is geweest.
1: Ja.
0: Wij danken jullie. Succes bij het Klaas-toernooi 2.0 bij VV Lunteren. En we wensen de heren van Elftal 1 heel veel succes met de promotiewedstrijd.
1: Oh, en Robert
0: om de eerste
1: ook,
0: klas.
1: Robert ook.
0: En de tweede, elftal gaat ook voor de eerste klas, toch?
1: Ja.
3: Ja. Kunnen ze volgend jaar weer degraderen.
2: En dan weer kampioen.
0: Eén grote promotie gehad.
3: En op naar een mooie dag. En Dirk, tot zo, hè.
1: Hey Gert, en dan nog één vraag.
3: Ja.
1: Hey, de dames, zijn die al helemaal klaar met de dames 1?
3: Nou, die hebben...
1: Oh nee, dan ben je al weg, hè. Gert, bedankt, hè. Oké, doei.
0: Ja, we hebben Gert wel eens vaker in de uitzending gehad. We hebben het gehad over zijn trainerschap bij de Dames 1 van VV Lunteren. Dat is helaas afgelopen.
1: Met een hele grote knal.
0: Ontslagen, ja. Trammeland op het veld en daarnaast en weet ik het allemaal.
2: Hé, maar wij gaan heen, hè, morgen, Putten.
0: Wij gaan naar Putten toe. Wij gaan mee met het eerste elftal om te kijken of ze die promotie gaan behalen.
1: Jeetje, wat leuk,
0: en tegen wie spelen ze ook weer?
2: Lelystad,
0: Unicum. Ja, maar het is geen Unicum.
2: Dat is toch Lelystad?
0: Dat ja, ze in maar de het is Unicum. Komen.
1: De club heet Unicum.
0: Voor het laatst in de eerste klas gespeeld 30 jaar geleden, denk ik.
2: Hé, hey, maar we hebben nog wel even. Mag ik niet het nummer van KSI aanvragen?
0: Nee. Zo, dat gaan we allemaal niet doen. Dirk.
2: Tegen wie moeten wij morgen eigenlijk? Ja, we moeten tegen jou. Ik heb al tegen Senna gezegd, ik ga weer lekker langs de zijlijn staan met die Dirk. Ik weer achterin, ja? Dirk weer spits.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Ja, want we hebben zelf natuurlijk dat Klaas-toernooi. We gaan meedoen. En ja, Dirk zit tegenwoordig in een ander team.
2: Ja, Lunteren 4 tegen Lunteren 5. Het wordt echt een klassieke mensen als u niks te doen heeft morgen.
1: Kom gezellig kijken.
0: Ja. Wees welkom.
1: We hebben heerlijke broodjes.
2: Nee, geen reclame over dat Klaas-toernooi.
1: Ik zeg maar heerlijke broodjes.
0: Ja, ja, ach, dat is allemaal sluipreclame, hè? Dat mag allemaal niet.
2: 10:40, Lunteren 4 tegen Lunteren 5. Dirk van Ede tegen Evan Haas op de 16 aan het praten langs de zijlijn. Kom kijken.
0: Heerlijk. En Dirk, morgen is het dus zaterdag. Heb je dan nog veel plannen?
1: Nou, morgen is het zaterdag, dus dan hebben we lekker een toernooitje.
0: Ja.
1: En voor de rest heb ik morgen weinig in de planning.
2: Ga je weer shotjes doen?
1: Shotjes doen?
2: Naar het Klaas-toernooi, altijd ratje. Ratatata.
1: Gaan we erheen?
2: Nou, weet ik niet. Ik moet vondag racen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou, ja, daar zou je ook nog wat over
1: Ja, maar racen als in?
2: Karten.
1: Oh, dan mag je niet eens drinken.
2: Dat denk ik niet, nee.
1: Nee.
2: Ja, het is 2:00 PM pas, want mijn oom is voor SDS en die spelen ook na competitie.
1: Voor SDS de zesde klasse.
2: Nee, derde denk ik.
0: Maar jij gaat karten zondag. Waar ga je karten?
2: Lelystad. Oh. Bij de Hol van de Leeuw.
0: Met wie?
2: Met mijn oom en mijn vader en Rico.
0: Oh, dus allemaal van die enthousiastelingen.
2: Ja, en ik.
1: Allemaal van die hazen die tekeer gaan.
2: Nee, mijn oom is geen haas.
1: Oh.
0: Ik ga zo meteen ook wat beleven. Ik ga namelijk even op het terrasje zitten.
2: Oh, is? Ja, derde klasse competitie. Oh, sorry, was een verhaal.
0: Ik vertel even een verhaaltje, want jullie zijn een beetje met comeback.
2: Jari Doest.
0: Dat is ook wel lekker. Ja, Jari Doest, een maat van mij, die mag na een half jaar weer drinken. Hij had een kuurtje voor zijn huid. En dan mocht hij niet bij drinken. Hij had namelijk een beetje last van acne. En dat is nu bijna over.
1: Fijn dat je dat zo lekker op de radio vertelt.
2: Het is een medische show. Wat heeft hij nog meer, die vent?
0: En,
1: vertel anders ook
0: maar
1: even
0: het is nu bijna over. Vertel en dan mag hij weer drinken. Dus ik ben benieuwd wat hij doet met twee bier.
1: Vertel anders ook even over de chronische druipen van Evan Hazen.
2: Ja, die druipen... Oké, maar die chlamydia...
0: Ja, een beetje goor allemaal.
1: Goor.
0: Ja, eerlijk, het begint.
1: Nou, weet je wat ook goor is? De Village People met YMCA.
2: Ja, maar dan moeten we toch echt nog 42 seconden op wachten, hè, Dirk.
0: Een stukje vol praten. Ik ga eens even wat erbij pakken. En niet zomaar iets.
6: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
2: Hey, weet je wat ik zie nu trouwens? SDS, dat is groen-wit, hè? Tegen wie ze moeten spelen morgen?
0: Groen-wit.
2: Ja.
0: Nou.
1: Leuk, oké, door naar het weer.
0: Het weer.
1: Wat een kutfeitje dit, zeg.
0: Vanavond blijft het droog gelukkig. De onweerbuitjes zijn over. En morgen warmt het dan op tot een graadje of 19. Smiddags wel weer kans op een buitje. Maar niet te heftig allemaal. Niet zo heftig als vandaag of als van de week. Ja, dat eigenlijk. En dan het vooruitzicht. Zondag een beetje dezelfde dag als de zaterdag. Maandag weer wat beter. En daarna begint het wel weer te kwakkelen. Een echte mooie weerterm, kwakkelen. Dat gebeurt wel eens. Maar ja, we gaan naar de Village People. Even kijken hoor. We komen er middenin.
1: Oh.
0: Ja, we danken jullie voor het luisteren naar de Weekendploeg.
1: Nou, wij danken jou, Gerbrand.
0: Het was weer
2: voor de techniek.
0: Chaotisch gezellig. Dirk was weer bij.
1: Gezellig.
2: Je hield de touwtjes goed in handen.
1: Alles hebben we besproken. Gordon, Geer.
0: Blair en een blazen.
1: Ja, Blair en blazen. Gert van Nieuw-Aremrongen.
0: Klaas.
2: KSI.
0: KSI.
1: Psy. En dat maak je alleen maar mee bij de Weekendploeg. Dames en heren, wij wensen jullie een heel goed weekend. En heel veel sterkte volgende week met de uitzending. Want alleen Gerbrand is er dan.
2: Nee, ik.
1: Hè?
2: Alleen ik ben er.
1: Je zei...
2: Even een cadeau.
0: Oh, de muziek uit. Oh. Hou die muziek standby. We hebben nog een cadeau voor Evan. Het is eindelijk binnengekomen na al die weken. En wanneer ben je ook verjaardag?
2: 5 januari. 5 maanden geleden.
0: Het is een... jouw bijnaam is Haas. Dus het is ook een haas. Kun je vangen?
2: Nee.
0: Jawel. Doe die handjes even breed. 1, 2. Jij hebt hem. Hij... Oei.
1: Kap op.
0: Ja, nou, is hij nog heel... Wat is het? Beschrijf het eens eventjes.
2: Het is een houten, gouden... Haas die een mooie yoga pose doet.
0: Ja,
2: ik ben er heel blij mee.
0: Helemaal passen bij jou. Lekker tot rust komen.
2: Dankjewel. Dankjewel Dirk dat je 4 maanden juist hebt gehad. Dankjewel Gerbrand.
0: En dan is het voor vandaag echt wel klaar. Dan gaan we lekker naar de mannen van de Village People. YMCA. Doe lekker mee, hè, zou ik zeggen. God, we zijn eindelijk weg, die gasten van de weekendploeg. Lekker weekend.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: En deze week zijn we gestart met China Eastern en You Can Swing It. Vervolgens hoorden we Sonia met Only Fools. En daarna was Dick and Blue aan de beurt met Your Town. When Love Cries werd gezongen door Donna Summer. En vervolgens hoorden we Aretha Franklin met A Deeper Love. Daarna hoorden we Marsha Raven met Catch Me. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vlugje Trends. En deze week was dat Adam Ellis samen met Tella 2XLC. We hoorden het nummer Feel You. Samenstelling Adrie Speckley.

0: van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, goedemorgen, luisteraar. Ik hoor mezelf helemaal niet. Welkom bij deze link op zaterdag 30 mei 2026. Especially for you van de Australische artiesten Kylie Minogue en Jason Donovan. Daar begon ik net mee. Het komt van Donovan's debuutalbum Ten Good Reasons uit 1989. Ze waren beide te zien in de populaire Australische televisieserie Neighbours, waar ze als koppel een aanzienlijke schare fans opbouwden in zowel Australië als in het Verenigd Koninkrijk. Ze waren ook het onderwerp van veel media en publieke speculatie over hun romance buiten de camera's om, die ze ten tijde van deze release nog ontkenden om hun privacy te beschermen. Minogue had het album Kylie uitgebracht, terwijl Donovan werkte aan zijn debuutalbum Ten Good Reasons. Beide zangers werden geproduceerd door Mike Stock, Matt Aitken en Pete Waterman. Stock, Aitken en Waterman, een echte bekende drietal uit die tijd. Wat de speculatie in de Britse pers aanwakkerde, dat ze van plan waren een duet uit te brengen. De producers en de twee zangers ontkenden dat ze dat van plan waren en zagen het ook eigenlijk helemaal niet zitten. Maar de belangstelling bleef toenemen in 1988, omdat verwacht werd dat het voorgestelde nummer zou samenvallen met de bruiloft van Kylie en Jason's personages in de televisieserie. Ja, en een bestelling van 250.000 exemplaren van zo'n single door de Britse winkelketen Woolworths drong de producers uiteindelijk om de plaat te maken, omdat het team vond dat ze zo'n grote vraag vanuit de markt niet konden negeren. En omdat de tijd begon te dringen, vlogen Aitken en Waterman naar Sydney om de zang op te nemen met Minogue en Donovan, waarbij de sessie de hele nacht duurde. Het mixen werd vervolgens in Londen gedaan, waarbij Waterman zei dat hij en Stock de eerste voltooide versie zo vreselijk vonden dat hij overwoog de plaat helemaal te schrappen. Een remix op het laatste moment door geluidstechnicus Pete Hammond, die de drums veranderde en de harmoniezang naar het begin van het nummer verplaatste, stelde het team tevreden en het nummer werd vervolgens snel uitgebracht. Ja, en de titel Speciaal voor jou was trouwens geïnspireerd op een wenskaart. En Stock en Aitken werkten de tekst rond dat thema uit. Ja, Netflix bracht onlangs een documentaire uit over het leven van Kylie Minogue, die, zoals daarin blijkt, inmiddels niet eenmaal, maar al tweemaal met een kankerdiagnose te kampen had. Welkom bij deze link op 30 mei 2026. Vorige keer draaide collega Pieter Nijhoff in het kader van het thema Niemand onder andere de Vlaamse zangeres Pommelien Thijs met Niemand is bijzonder. En nu keren we het dus om. Wie of wat is dan wel bijzonder? De nu 71-jarige Carla Bisi is vooral bekend als Alice. Ze is een Italiaanse singer-songwriter en pianiste die haar carrière begin jaren 70 begon. En na drie albums te hebben uitgebracht tegen het eind van het decennium, brak ze in 1981 door toen ze het Sanremo Muziekfestival won met het nummer Per Elisa. Dit werd gevolgd door Europese hitsingles zoals Una Notte Speciale, dat je zo direct gaat horen. En in 1984 vertegenwoordigde Alice Italië op het Eurovisie Songfestival met I Treni di Tozeur, een duet met haar jarenlange samenwerkingspartner Franco Battiato. Haar laatste album, Samsara, werd uitgebracht in 2012, maar je hoort nu eerst uit 1981 Una Notte Speciale.

Ja, Extraordinary, een nummer van ene Harry Lyon. Een single uit 2025. En ik heb echt mijn best gedaan, luisteraar, om iets meer te achterhalen over deze Harry Lyon. Ik vond een Australische zanger, maar die zag er duidelijk wat ouder uit dan deze jonge man. Lyon zonder S aan het eind, zoals hij zelf op zijn Spotify-account schrijft. Maar verder is er over deze knakker helemaal niets te vinden op dit moment. Dat gaan we volgens mij aan het eind van het programma nog een keer meemaken met een vrij nieuwe artiest. Heel bijzonder dat je dan toch een artiest bent met toch zo'n 1678 luisteraars per maand en verder volstrekt onbekend op internet bent. Deze Harry Lyon zong dus Extraordinary. En Extraordinary, of aan elkaar gezegd Extraordinary, is een mooi Engels woord dat letterlijk vertaald buitengewoon betekent. En bijzonder, of speciaal, dat zijn allemaal synoniemen van elkaar, met buitengewoon ook. Bijzonder is een hoogst eigenaardige kwaliteit of eigenschap hebbend, speciaal of in hoge mate. In de betekenis van speciaal en opmerkelijk werd dit woord voor het eerst aangetroffen al in 1260 in de Nederlandse taal dus. Het woord bijzonder is afgeleid van zonder met het voorvoegsel be en dus niet bij. Het is, er is dus nooit bijzonder gezegd. En sterker nog, in het Limburgs hebben ze het altijd nog over bijzonder en niet over bijzonder, zoals in de rest van Nederland wordt gezegd. En dan het woord speciaal. Dat is op een positieve manier anders dan het andere, of ongewoon, of opvallend, of gerelateerd aan, of het hebben van geestelijke of soms lichamelijke beperking. Het is een leenwoord uit het Frans. In de betekenis van bijzonder werd het woord speciaal voor het eerst aangetroffen in 1265. Is dus 5 jaar jonger dan het woord bijzonder. Daarvoor was er kennelijk niks speciaals hier in de Lage Landen mee te maken. Een kind met bijzondere gaven of eigenschappen noemen we wel een wonderkind. En je hoort een Nederlandstalige cover van André van Duin, van het lied Furthermore. Maar het wordt hier gezongen door de voormalige vocal group Divina uit Utrecht in een opname uit 1997. Het nummer Wonderkind.

A message to you, Rudy van de Specials, ook bekend als The Special AKA, was een Engelse band die in 1977 in Coventry in Engeland werd opgericht. De muziek combineerde de dansbare ritmes van ska en rocksteady met de energie van punk. De teksten van hun nummers bevatten politiek en sociaal commentaar. En na 7 opeenvolgende top 10 hits in het Verenigd Koninkrijk tussen 1979 en 81 verlieten de belangrijkste leadzangers samen met de gitarist de band om Funboy 3 op te richten. Een vernieuwde band ging verder als The Special AKA met onder andere de top 10 hit Free Nelson Mandela. De groep trad later op met wisselende bezettingen tot de dood van een van de oprichters, Terry Hall, in december 2022. En zij meldde toen van dit is gewoon het einde van ons als The Specials of The Special AKA. Dan Sweet Coffee. Dat was tussen 2003 en 2013 een Belgisch muziekduo bestaande uit Patrick Bruindonks en Raffaele Brescia. Hun sound was een combinatie van pop, soul en jazz. Op plaat en live op het podium werd het duo bijgestaan door verschillende zangers, zangeressen, MC's en muzikanten. En je hoort nu uit 2005 het nummer A Special Kind of Feeling, dus van Sweet Coffee. Net alsof het van vinyl klomt, maar het is gewoon een digitale opname. Special Coffee.

0: Ja, het is een beetje alsof je naar een onbekend Engelstalig nummer luistert en denkt van ja, ik krijg er wel wat van mee, maar waar heeft hij het nou eigenlijk over? En dat komt, dit is hedendaagse muziek uit Zuid-Afrika. En Barto, want die hoorde je net zingen, heeft indruk gemaakt in de muziekindustrie daar met zijn emotionele stem en ook zijn hitsingle H2O, die goud heeft behaald in Zuid-Afrika. En dat heeft hem naar de grotere podia in het hele land gebracht. Zijn muziek is opbeurende folkmuziek met een traditioneel boerentintje die de harten van tieners zeker sneller zal doen kloppen. Dat schrijft de website selectmuziek.co.za. Ja, en boerenmuziek, dat is een type Zuid-Afrikaanse instrumentale volksmuziek. Oorspronkelijk was het bedoeld als begeleiding bij dansen op feesten en festivals. Het is van oorsprong Europees, maar nadat het naar Zuid-Afrika en Namibië werd gebracht, veranderde het geleidelijk en ontwikkelde het zich tot een eigen stijl. En deze Barto heeft er dus in 2024 nog weer een eigen draai aangegeven in deze single Bijzonders, wat natuurlijk gewoon bijzonder of speciaal betekent. En er echt een hedendaagse beat aangegeven. Barto, leuk om eens een keer weer wat in die taal te horen. Het is natuurlijk erg verwant aan het Nederlands, maar heeft ooit een aparte afslag genomen daar in Zuid-Afrika. En dat was nog eigenlijk nog voor de apartheidstijd ook. Ja, eerder in dit programma zei ik dat ik aansluit op het thema van vorige week. Met de zangeres Pommelien Thijs. Niemand is bijzonder in het thema Niemand. En toen zei ik per ongeluk dat Pieter Nijl was. Maar dat was natuurlijk mijn collega Henk Gieling. En voor de vaste luisteraar, die weet het al lang. Wij doen dit in een soort estafette reeks. Dirk Meijer, Pieter Nijl of Henk Gieling en ik presenteren dit programma bij Tourbeurt. En wij proberen iedere keer ook aan te haken bij het onderwerp van de vorige week. Dat lukt niet altijd. En soms kiezen we heel bewust voor wat anders. Maar meestal proberen we dat een beetje door te rijgen. En zo kwamen we dus van niemand terecht bij bijzonder en speciaal het onderwerp van vandaag. En moet ik even kijken waar ik ben gebleven in de tekst. Ja, op onze roadtrip door de populaire muziek duiken we nu weer in onze kofferbak. En dan gaan we luisteren naar Midnight Special. Dat is een traditioneel volkslied waarvan wordt aangenomen dat het is ontstaan onder vermoedelijk blanke gevangenen in het Amerikaanse zuiden. Het lied verwijst naar de passagierstrein Midnight Special. Dat was een nachttrein die tot 1971 reed van St. Louis naar Chicago. Het lied wordt van oudsher uitgevoerd in de country blues stijl vanuit het perspectief van de gevangenen en is door heel veel artiesten gezongen. De melodie is afgeleid van een andere traditional, Let the Church Roll On, een gospellied van zwarte Amerikanen van voor de burgeroorlog. Ja, de tekst van Midnight Special werd voor het eerst op schrift gesteld in 1905. Sta op in de ochtend als de bel gaat, kijk naar de tafel, zie hetzelfde verdomde ding. En zo gaat het dan door. Deze tekst is een soort floater lines, oftewel zwevende regels, die voorkomen in allerlei liederen uit die periode. Met name liederen die gaan over gevangeniscommandanten en niets te maken hebben met een trein of met licht. Het lied werd voor het eerst commercieel opgenomen in 1926 door Dave Pistol Pete Cottrell, een lid van McGinty's Oklahoma Cowboy Band. En daarna werd het talloze malen gecoverd met de al dan niet originele tekst. In 1975 was het ABBA dat probeerde de VS te veroveren met hun opbeurende hits. De single Summer Night City kreeg als B-kant een medley van drie traditionals, waaronder Midnight Special. En die medley is het enige officieel uitgebrachte nummer dat niet door de groep zelf is geschreven. Maar de doorbraak kwam niet echt, want dan hadden de vier Zweden jarenlang moeten rondtoeren door Noord-Amerika en daar hadden ze geen trek in. In Nederland is het Drukwerk dat een cover maakt. De band is in 1978 opgericht door Harry Slinger, Ton Koster, Joop Maai en Hans Witteveen. De eerste liedjes waren protestsongs tegen de sluiting van een jeugdhonk in Amsterdam-Noord en atoomenergie in Kalkar en liedjes als ondersteuning van vluchtelingen en krakers. De single Je loog tegen mij, een cover van Terug van Troje van de band Door Mekaar, werd een nummer 1 hit. En tot halverwege jaren 80 scoort Drukwerk verschillende hits, waaronder Schijn een lichtje op mij. In de coverband, wat zeg ik nou, in de kofferbak gaan we met de trein van 1926 naar 1975 en 1982. En we zitten dan in de Midnight Special, hier bij Link op 1 Vallei.
1: Wake up in the morning, hear the ding-dong ring. Go on marching to the table and have the same old thing. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder comes my woman, how do you know? I can tell her by her apron and the dress she wore, an umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. I'm marching down to the captain. He says, I want my man, let the midnight special shine a light on me.

0: They sure look swell. And the first thing you know, woman, your man's gone to sing and let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me.
1: Ja, mooi dat dat er allemaal nog is, dat materiaal van lang geleden.
2: Het thema van deze week is...
1: Bijzonder en speciaal op 30 mei 2026. Het is sowieso voor mij een beetje een bijzondere uitzending, want ik ben eigenlijk aangewezen op maar één computer met alle players door elkaar heen. Dus als het hier en daar een beetje hikt en wat stiltes vallen, dan komt het omdat ik van de ene software op de andere moet overschakelen op dezelfde machine. En dat maakt het wat minder soepel dan je misschien wel bij ons gewend bent. Ja, David Lee Shire, die is inmiddels 88 jaar. Dat is een Amerikaanse songwriter en componist van muziek voor musicals, films en televisieseries. Tot zijn bekendste werken behoren de filmmuziek voor All the President's Men en delen van de Saturday Night Fever soundtrack. Ander werk van hem omvat muziek voor de film Return to Oz uit 1985 en de muziek voor musicals als Baby, Big en Closer Than Ever. Big is een musicalbewerking uit 1996 van de film uit 1988 met Tom Hanks in de hoofdrol. De teksten zijn door Richard Maltby Jr. geschreven en het verhaal volgt een 12-jarige jongen die van de ene dag op de andere volwassen wordt nadat een machine op een kermis een wens van hem vervult. Met hulp van zijn beste vriend Billy moet hij zien te wennen aan zijn nieuwe volwassenheid en tegelijkertijd de machine vinden om zichzelf weer terug te wensen. En nog veel meer van dat soort verwikkelingen. Al met al gaat het over een speciale man. En daar zijn we weer bij het thema. Je hoort van de originele castopname uit 1996 Christa Moore met One Special Man. En die start niet uit die player, dan start ik hem hier. Uit de musical Big dus.

Ja, wonderkind van 50. Je hoorde Boudewijn de Groot. Een paar maanden geleden was dit nummer ook al te horen bij Link. En toen in relatie met het nummer waar het weer een tweeluik eigenlijk mee vormt. Dit nummer verscheen in 1994 als verborgen bonustrack op het tributealbum Als de Rook is Verdwenen. En in licht aangepaste vorm werd het eveneens opgenomen op de Groots comebackalbum Een Nieuwe Herfst. En uitgebracht als eerste single van dat album. En dat was de versie die je dus net ook hoorde. Lennart Nijg schreef de tekst in 1970 onder de titel Een wonderkind van 60 in plaats van 50, gebaseerd op het tragische leven van dichter Halbo C. Kool. En Jasperina de Jong was de eerste die het nummer zong in haar theaterprogramma Josephine en Jasperina 1977, destijds op muziek van Henk Elkebout en Pieter Nieuwerf. Ja, en dan gaan we naar heel wat anders. We gaan naar Frankrijk. Julie Zenati werd in 1981 geboren in Parijs. Als amateurpianist begeleidde haar vader haar wanneer ze zong, waarbij ze nummers van Piaf en Barbara Streisand coverde. Als tiener wijdde Julie al haar vrije tijd aan haar passie. En op 13-jarige leeftijd werd ze opgemerkt in een karaokebar tijdens een vakantie in een club. En kreeg ze de kans om haar eerste contract te tekenen. Een jonge meisje vertrok naar Londen om twee nummers op te nemen, geproduceerd door niemand minder dan Lenny Kravitz. Maar dat hele project was van korte duur. En in 1996 deed ze mee aan een talentenshow op tv. En in 1998 kreeg ze een rol en later de hoofdrol in de musical Notre Dame de Paris. Daarna begon haar succesvolle solo-carrière. En van het album Refaire danser les fleurs hoor je Julie Zenati samen met zangeres Rose in Niets Speciaals, oftewel Rien de Speciaal uit 2021.

Ja, in Heini Nüchtern, dat is een rapper uit Duitsland en lid van de Bolsta Gang. Die zong dit nummer bijzonders, oftewel Very Special in 2022. Nog minder bekend is Samantha Louise en zij zingt afrondend Buitengewoon. Bedankt voor het luisteren naar deze speciale, bijzondere en misschien ook wel extraordinaire aflevering van Link op 30 mei. Mijn naam is Ruben Landman. Graag tot de volgende Link.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en ook iets minder bekend van alles door elkaar, maar altijd weer de moeite waard om te beluisteren. En ook het komende uur zult u dit weer zeker gaan ervaren. Ja, de maand juni is aangebroken. De meteorologische zomer is weer aangebroken. Dus laten we dan maar eens beginnen met de Amsterdamse band The Outsiders. Met Summer Is Here. En ja, de boodschap is duidelijk.
1: Ook deze zomer zit je weer goed bij het Muziekmuseum. Met muziek uit de jaren 1960 tot 1975 op jouw radio.

Love Story van Nino Tempo en April Stevens. Ja, James Brown. We kennen de zanger vaak hele harde, stevige nummers. Maar soms heeft hij ook heel gevoelige platen. En daar is dit dus een mooi voorbeeld van. It's a Man's World.

Uit de tijd dat liedjes van het Songfestival niet draaiden om de meest extravagante jurk, vreselijke lichtshow of als je vals zingt is niet erg. Nee, gewoon een liedje zingen. En daar is het ooit voor begonnen volgens mij. De winnares van het Eurovisie Songfestival 1965, Frans Gall met Poupée du Cire, Poupée du Son. En ze kwam uit voor Luxemburg. Dan zijn we toe aan de rubriek onbekend van bekend. Of ja, dit wordt weer zo'n ding dat je denkt, ja, wat moet ik die nou aankondigen? Fleetwood Mac kreeg halverwege de jaren 70 weer de wind in de zeilen door toevoeging van nieuwe bandleden. En ook door de toevoeging van Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Dat wil niet zeggen dat ze voor die tijd niet actief waren. Sterker nog, als je hun werk uit 1973 vergelijkt van het album Buckingham en Nicks met het geluid van de LP Rumours, er is bijna geen speld tussen te krijgen. Luistert u naar het nummer Don't Let Me Down Again en zegt u maar, luistert u naar Fleetwood Mac of alleen naar Buckingham en Nicks?

Nummer 1 hit uit 1969. Desmond Dekker en The Aces met The Israelites. De Nederlandse band Cobra bracht twee nummers uit die de top 40 haalden. The War Will Soon Be Over en So Dissatisfied. Nou, The War Will Soon Be Over, dat zal u niet verbazen. Een plaat die mij qua tekst vooral aanspreekt. Maar muzikaal gesproken gaat So Dissatisfied daar ver bovenuit. Tot de 31ste plaats in de top 40 in 1972.

1972, Todd Rundgren en I'm So Delighted. Het lijkt wel een evangelische boodschap. We zijn weer aangeland bij de jingle van de week. En we doen er deze keer eentje uit de voortdurende strijd voor het voortbestaan van Radio Veronica, de zeezender. Er was regelmatig weer iets waardoor ze dachten van, we moeten even aandacht vragen dat wij moeten blijven. Nou, dat heeft mevrouw Patricia Pai diverse keren zichzelf voor ingezet. En jingles daarvoor ingezongen. Onder andere deze. En let u vooral even op het muziekje wat eronder zit, want dat zegt iets over het vervolg.

Duidelijke boodschap. Waar zingt ze nou overheen? De intro van een plaat van The Chilites uit 1972. Die ga ik voor je draaien. Kwam in Nederland niet verder dan de tipparade. Have you seen her?

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

0: Ja, ook weer zo'n plaatje over de zomer. Mungo Jerry in the summertime, want we zitten in juni, dus de zomer is begonnen.
1: Plaat op verzoek.
0: Een plaat op verzoek. Ik kreeg een mailtje van Bert, wonende aan de Zuiderkade. Nou, dan weten we precies waar het is. Die vroeg mij, wil je draaien In My Life van Johnny Cash? Nou, Bert, je bracht me in een probleem. Want In My Life door Johnny Cash is uitgegeven in 2001. En dit programma gaat over de jaren 1960 tot 1975. Maar ik wilde toch voldoen aan jouw verzoek. Het was alleen even de kwestie voor mij van, ja, wat wordt het dan? Wordt het dan In My Life in de originele uitvoering van de Beatles? Wel binnen het kader 1960-1975? Of ging het jou om Johnny Cash? Ik heb gegokt op het laatste en dan draai ik voor jou A Boy Named Sue.
2: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did

0: Brainbox uit Amsterdam met een van hun vele hits, The Smile.
1: Uit den oude platendak van uw presentator.
0: Ja, weer een bijzonder mooie hoor van Mama Cass. Ze zong in 1968 California Earthquake op de solotour. En ook in haar eentje klinkt ze fantastisch.

Swinging Blue Jeans uit 1964 met You're No Good. Komt in het wijsje op een andere manier bekend voor. Nou, dat kan kloppen. In 1975 werd het nummer in de top 40 gezongen door Linda Ronstadt met haar versie. I Started a Joke. Nou, dat zongen de Bee Gees.

Ja, en met deze hits van de Bee Gees zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren op dit programma, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Mocht u eventueel een verzoekje aan willen vragen, dat kan. Doet u dat dan via hetzelfde mailadres. En houdt u even rekening met het tijdvak 1960 tot 1975. We gaan eruit met een plaat van The Motions. Een bekende band uit Nederland in de jaren 60. We draaien A Wonderful Impressions. Een top 40 notering uit 1967. Graag tot volgende week.

0: van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog. Daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.